0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Halve Stad.
5: Let me tell you.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De wind zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
1: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
0: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
2: We zien hoe moeilijk het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de scheuren in de Schuurhofbrug 12 kilometer file en meer dan een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer file bij afrit Rotterdam Centrum door een pechgeval 10 minuten vertraging. En 20 minuten op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Tussen Brieden en de N15 5 kilometer file. Dat komt door de file op de Schuurhofbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
8: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 september 2026. Ik krijg van mijn energieleverancier een maandoverzicht van het gebruik en opbrengst van mijn huis qua energie. Op ruim 2 pagina's staan daar regels met getallen over CO2, kilowattuur en euro's. Komt heel transparant over. Maar heb je wel eens 1 kilo CO2 op de weegschaal gezien? Of een kilowattuur in de tas kunnen opbergen? Snel naar het laatste bedrag dan maar om te zien wat de onvermijdelijke kosten zijn voor deze maand en dan betalen. Klaar. Herkenbaar. In een opiniestuk in een van de landelijke dagbladen ging het over een groot gat in de communicatie vanuit bedrijven en de beleefwereld van consumenten. Zoals onder andere de CO2-beleving. Conclusie? Die CO2-beleving is voornamelijk aanwezig bij de zender, niet bij de ontvanger. Ontvangers betalen zuchtend wel het allerlaatste bedrag en ze geloven de rest wel. Alleen energiehobbyisten investeren tijd en apparatuur om zelf het verbruik te bewaken onder het motto meten is weten. Die trekken graag een fles goede wijn open als de CO2 een stuk lager uitpakt deze maand. Niet iedereen is energiehobbyist, om het maar heel voorzichtig te zeggen. En juist deze andere mensen zijn het meest geholpen met eenvoudige hulpmiddelen. Een klein inzicht in verbruik ten opzichte van de buren is een eenvoudig en heldere boodschap. Ik weet uit ervaring dat als jouw verbruik hoger is als bijvoorbeeld het gemiddelde van jouw buurt, dat deze boodschap overkomt. Want dat zijn uiteindelijk ook de euro's die je kunt besparen. Het is mijn zinziens de taak van de overheid en de leveranciers om daar niet alleen helder, maar ook vooral begrijpelijk over te communiceren. Alleen een lijstje met getallen is daarbij niet de oplossing. Ik stel dan ook voor om bij de maandelijkse afrekening ook een klein overzicht van de verschillen in verbruik van je buren te geven. Een eenvoudige punten- of stersysteem. 1 ster als je veel kunt besparen en 5 als de buren veel kunnen besparen. Dat werkt. Ik ben namelijk ook zo'n energiehobbyist die graag op feestjes wil vertellen hoeveel CO2-sterren ik heb deze maand. Want het is de 3e zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. En Gewoon Groen is een programma van Gouden Stad Radio. Iedere 3e zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning natuurlijk is van Arjan Doelman. En we zoeken altijd in zo'n programma een bruggetje naar de eerste plaat. En het bruggetje komt nog, maar de plaat staat nu thuis.

0: Hij heeft ons bier!
1: Hé! Hey. Hier, kom terug! Dat is ons bier!
0: Het is ons bier, geen bier!
1: Hij houdt zelf mijn eigen bier! Kom hier! Hier.
2: Oh, sorry.
1: Nou, niet meer weten.
0: We blijven de volgende keer.
1: Het is ons bier.
0: Zwerven.
1: Zwerven. Wie is het zwerven?

0: Nou, we komen allemaal weer terug van de koelkast met een pilsje in onze hand. Want ja, dit inspireert toch wel. Alleen Arjan die is toch wel weer op zijn kievive om de schuiven goed te bedienen. Want inmiddels hebben we aan de telefoon Thijs. Die vanwege zijn persoonlijke omstandigheden niet in de studio kan zijn. Welkom Thijs.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Je moet even niet aan bier denken, moet ik zeggen.
0: Nee, ik begrijp dat je eventjes bezig bent om bij te komen.
1: Te herstellen, ja.
0: Ja, dus... en ik wacht wel op je column. En bij me zit ook Bram Talman. Die zal misschien nog wel reageren. Dus ik zou zeggen, doe je best.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem voordragen en ben daarna beschikbaar voor de kritische vragen van Bram.
2: Ja, goedemorgen Thijs.
1: Goedemorgen Bram. Een bedrijventerrein of bakplaat. Over hitte, slimme oplossingen en de kracht van samen nadenken. Afgelopen zomer was het op sommige dagen behoorlijk afzien. Niet alleen op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar je met een beetje geluk van een afstandje de blusvliegtuigen water uit de zee zou scheppen om het bosgebied aan de overkant van de baai te blussen. Want ook dichter bij huis, op onze Goudse bedrijventerreinen, ging het er verhit aan toe. Grote parkeerplaatsen, weinig schaduw en bedrijfspanden die de hele dag in de zon staan. Wie daar rondliep, weet dat een bedrijventerrein op een hete dag soms meer weg heeft van een bakplaat dan van een prettige werkomgeving. Vorige week zat ik met een groep ondernemers van zo'n broeierige bakplaat bij elkaar. We keken naar warmtebeelden die tijdens de afgelopen hete zomer met een drone waren gemaakt. Een keertje vliegen overdag en een keertje 's nachts. Geen ingewikkelde klimaatmodellen of abstracte toekomstscenario's, maar beelden van de eigen omgeving. Waar wordt het eigenlijk het warmst en wat zou je daaraan kunnen doen? Wat me vooral opviel in het gesprek was hoe snel het inzicht en de mogelijke oplossingen zich al pratende ontwikkelden. We begonnen bij hitte, maar al snel ging het over veel meer dan alleen die paar graden verschil. Want juist een paar graden maken een enorm verschil. Zo bleek uit de beelden hoe sterk de temperatuur kan verschillen door bijvoorbeeld de kleur van een dak en het gebruikte materiaal ervan. Ook schaduw van bomen of overkappingen van parkeerplekken kan een groot verschil maken op straten en parkeerplaatsen. Dat klinkt misschien als een detail, maar het kan behoorlijk wat betekenen. Een gebouw dat minder opwarmt heeft vaak minder koeling nodig. En wat je niet hoeft te koelen, hoef je ook niet van energie te voorzien. En dat scheelt dan weer op de energierekening. Daarmee werd een vraag over hitte dus ook een vraag over energie en geld. En toen we eenmaal die kant op dachten, kwamen er vanzelf meer ideeën op tafel. Want wat helpt nog meer tegen hitte? Denk aan groen. Bomen bieden schaduw en beplanting kan bijdragen aan een prettige omgeving. Ook water kan een rol spelen, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en slim te gebruiken. En tijdens de bijeenkomst kwam ook het idee op tafel om te onderzoeken of bedrijven regenwater gezamenlijk kunnen buffelen. Bijvoorbeeld voor het hergebruik in droge perioden en misschien ook wel voor andere toepassingen. Of om een rol te spelen bij de beschikbaarheid van bluswater. Mocht er dan toch een stukje groen in brand vliegen, dan hoeven we in elk geval geen water uit de zee te scheppen. Het zou me niet verbazen als we in Frankrijk stiekem een beetje jaloers op zijn wat we hier in Gouda allemaal aan het uitdenken zijn. Ook al zijn het dan nog geen uitgewerkte plannen, het zijn wel ideeën die ontstaan wanneer je samen naar een bedrijventerrein kijkt en er verder gedacht wordt dan de grenzen van de eigen bedrijfskavel. En dat is wat ik zo interessant vind aan de aanpak van integrale verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat je samen meer ziet en energie, klimaatadaptatie en circulariteit niet als afzonderlijke onderwerpen worden behandeld. Want buiten op de bakplaat houden die onderwerpen zich helaas ook niet netjes aan die indeling. Een boom kan schaduw geven en bijdragen aan een prettiger werkomgeving. Een maatregel tegen hitte kan ook energie besparen. En een gezamenlijke voorziening van regenwater kan meerdere bedrijven helpen in tijden van droogte of om overstromingen tegen te gaan. De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst was voor mij niet dat we na één middag alle problemen hadden opgelost, want dat lukt natuurlijk ook niet als je niet alle technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid al in beeld hebt. Maar pure winst was wel dat ondernemers nu met nieuwe inzichten naar hun eigen terrein kijken en zichzelf en elkaar op constructieve wijze vragen beginnen te stellen. Misschien begint verduurzaming soms gewoon met een hete parkeerplaats, met de vraag waarom het ene dak zoveel warmer wordt dan het andere, of met de constatering dat het zonde is om al het regenwater zomaar af te voeren. Bedrijventerrein hoeft geen bakplaat te blijven. Maar om het koeler, slimmer en toekomstbestendiger te maken, moeten we wel samen aan de slag.
0: Ja, ik zie al bijna een beeld van een vliegtuig wat in Gouda regenwater komt ophalen om de brand in Den Haag te blussen. Maar ja. Of overdrijf ik nu een beetje?
1: Nou, af en toe moet je dingen overdrijven om het iets duidelijker te maken waar de problematiek nu echt zit.
0: Ja. En ik vind het ook opvallend dat je zegt van, joh, we zijn nu veel meer bezig met hittestress dan verwarming. En dat zie ik ook aan allerlei artikelen over het gebied van de verduurzaming. Koelere stenen, koelere dakpannen. En de ene keer is koelte belangrijker geworden dan verwarming.
1: Ja.
0: Ja?
1: Heb je het toch...
0: Ja, maar klopt dat beeld? Of heb je dat beeld ook?
1: Ja, nou ja, we zien juist ook door die opnames die we gemaakt hebben over de hittestress, hoe extreem de temperaturen op kunnen lopen. Ja, en dat moeten we dus in een warme periode ook allemaal maar weer zien te koelen.
0: Ja.
3: Dan ben ik wel benieuwd, Thijs. De oplossing hebben we niet. Wordt er ook gesproken over binnen DPG en uiteraard dus met de ondernemers. Over ondernemen de hoogte in. Want nu zie je bij veel bedrijventerreinen, of vrijwel alle bedrijventerreinen, dat daar bedrijven zijn met één, hooguit twee lagen. Waardoor je natuurlijk ook heel veel meer oppervlak hebt als je bijvoorbeeld over hittestress hebt. Op het moment dat je de onderneming de hoogte inbouwt, kan ik me voorstellen dat dat een hele hoop voordelen heeft. Maar waarschijnlijk ook nadelen die jij kan benoemen.
1: Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft is bedrijvigheid en bewoning, zeg maar, vergelijkbaar. Hè? Of is dat in zekere zin identiek. Als je de hoogte ingaat, zou je nog steeds op de bovenste laag. Ik zit zelf ook in een bedrijfspand waar het op de benedenverdieping een stuk koeler is in de zomer dan op de bovenste verdieping. Juist ook weer hoe het geconstrueerd is, hè? Hoe de dakbedekking is gekozen. Hè? Dat donkere dak versus een lichter dak. Dus ja, je zal voor een deel zal je een oplossing daarin kunnen bewerkstelligen op de lagere lagen. Maar bovenin heb je nog steeds hetzelfde probleem. Plus dat je in sommige gevallen het bedrijfsproces daar zich ook niet voor leent. Aan de andere kant kan je ook heel goed voorstellen dat juist op een, neem even een concreet voorbeeld, als je op de onderste laag een autodealer hebt en daarboven nog twee, drie lagen kantoren kan zetten, ja, dan ga je wel slimmer met je ruimte om.
3: Waarom doen we dat nog niet?
1: Dat is een hele goede vraag. In die zin dat we ook daar denk ik de collectiviteit moeten zoeken. Dat vraag en aanbod veel beter op elkaar aangesloten kan worden.
0: Ja. Die collectiviteit en de sociale samenhang zien we heel vaak terug in duurzaamheidsprojecten. Dus hier ook weer. Dus dat...
1: Ja, en ik denk ook hè, wat je nu ook in Gouda, maar ook daarbuiten wel meer ziet ontstaan. Is dat we, en dan maak ik ook even die vergelijking op, hè, haal ik ook aan van dat bedrijfspanden en woningen de hoogte in een vergelijkbaar vraagstuk is. We hebben in de basis altijd gezegd, we scheiden dat van elkaar. Hè. We maken bedrijventerreinen en we maken woongebieden. En op het moment dat dat gaat vermengen, dan gaan we het spannend vinden. Nou, dat kan inderdaad ook heel spannend zijn op het moment dat je met zware industrie zit en hè, daar wil je liever niet een appartementencomplex bovenop zetten. Maar op het moment dat je juist met kantorenbedrijven te maken hebt, ja, dan zou je daar prima een combinatiefunctie van kunnen maken. Alleen dan moet je dat wel van elkaar weten. Hè. Moet je dus ook gezamenlijk dat gesprek aangaan. En dat is denk ik ook wat we nu vanuit DPG ook veel meer proberen. En nu is het dan in die integrale verduurzaming vooral nog op bedrijven gericht. Hè. We zijn ook een ondernemersplatform. Maar ik vind het een hele interessante gedachte die Bram opwerkt. Om ook eens te kijken hoe je daar ook bewoning in mee zou kunnen nemen.
0: Ja, ik zie het al helemaal voor me dat je een zwembad hebt met de bovenkantoren. Dat koelt ook redelijk af, denk ik. Maar draaf ik nu weer door?
1: Nou ja, een klein beetje in die zin dat voor een beetje zwembad heb je ook behoorlijk wat warmte nodig. Of er komt veel warmte vrij. Ja. Dus daar zal je ook wel slim naar moeten kijken. Maar dat is natuurlijk wat ik net ook in mijn column aangeef. Dat je het niet in één middag hebt opgelost als je niet alle technische en financiële details beschikbaar hebt. Maar het begint juist wel met zo'n idee om daar in gezamenlijkheid toch ook eens naar te kijken. En de mitsen en maren en de voor's en tegens ook met elkaar te bekijken.
0: De kennis voor die mitsen en maren die is aanwezig? Of doet DPG dat? Of is die landelijk aanwezig?
1: Nou, we hebben natuurlijk wat dat betreft diverse partijen landelijk, maar ook zeker in het Goudse. En binnen ons netwerk van het duurzaamheidsplatform. Ja. Die we juist ook aan tafel brengen om hier ook in mee te denken en in mee te werken. Kijk, waar we nu op dit moment in specifiek het project rond de integrale verduurzaming staan, is dat we nog heel erg aan het onderzoeken zijn. Hè. Welke vragen spelen er, welke aspecten moeten we meer van zien te weten om vervolgens die kennispartijen ook aan tafel te zetten. Om hier ook in gezamenlijkheid naar oplossingen toe te werken.
0: Ja. Dankjewel. Bram, had jij nog een opmerking?
3: Ja, er gaat van alles door mijn hoofd, Thijs. Ja, dus sowieso complimenten voor om gezamenlijk zo'n verkenning aan te gaan. Als er uiteindelijk mogelijke oplossingen op tafel komen, zal dat ergens gefinancierd moeten worden. Deels door de ondernemers, maar ik vermoed ook deels vanuit subsidieregelingen enzovoorts. En ik krijg een beetje het gevoel alsof er bij jullie bijeenkomsten ook out of the box wordt gedacht. Is er genoeg ruimte om dan ook aanspraak op zulke regelingen te kunnen maken? Want juist die creativiteit is nodig, maar word je niet beperkt door de regels waar jullie direct proberen te zoeken?
1: Ja. Nou, ik snap denk ik wel waar je op doelt. Hè? En ook hoe ik het nu schets, hè? Heel erg out of the box, juist heel erg convergeren. Hè? Eerst breed uit te waaien van wat betekent dit nu allemaal qua integraliteit en welke elementen zitten daarin. Maar vervolgens op deelontwikkeling, zeg maar, convergeren we juist wel weer heel specifiek. Zodat we ook juist aanspraak kunnen maken op financieringsmogelijkheden. Waarbij terecht wat je aangeeft, ondernemers zelf daar ook een investering in zullen moeten plegen. Maar waarin ook een breed instrumentarium aan subsidies en fiscale mogelijkheden ook aangesproken kan worden. Even heel specifiek, daar waar het nu aan de energiekant heel veel over netcongestie gaat in het ontwikkelen van energy hubs. Daar is nu van Rijkswegen ook een regeling voor beschikbaar. Die gaat over een aantal weken gaat die open om de eerste haalbaarheidsonderzoeken ook te financieren. Want daar stagneert het heel vaak. Op het moment dat wij binnen de integrale verduurzaming dat onder die regeling zouden willen aanvragen, lukt dat natuurlijk niet. Alleen een belangrijk onderdeel in die collectiviteit, in samenwerking, het energievraagstuk het hoofd bieden en dus te zien wat het effect daarvan is op de andere onderwerpen, dus klimaatadaptatie en circulariteit.
3: Dus eigenlijk werken jullie van heel breed, heel integraal naar steeds meer concrete brokjes, als ik het zo mag noemen. Zo bedoel ik het zeker niet, maar naar concrete brokjes die ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden, waarmee hopelijk tot realisatie kan worden overgegaan.
1: Absoluut. Het moet allemaal behapbaar blijven. Of je het nou op een individueel huishouden of op een individueel ondernemingsniveau bekijkt. Het wordt op een gegeven moment goed je boven het hoofd. En zie je de oplossing niet meer. Als je dit samen kan doen, maar wel weer terugbrengt naar een specifiek deelonderwerp, dan wordt het weer overzichtelijk. En dan wordt het behapbaar. Dus die brokjes die jij noemt, dat is precies waar we naartoe werken.
0: Wij gaan er even tussenuit. We bellen je straks nog weer even als je Bram mag aanvallen. Dus dan komt het
1: verhaal. Ik kan niet wachten.
0: Goed. We gaan even muziekje.

0: verzoek van onze muziekman Christopher. Altijd een Spaanstalige. Dat houden we erin. Even iets heel anders. We hadden eerder mee moeten beginnen. We doen veel met woorden, maar dit gaat een beetje veranderen. We mogen ook duurzame artikelen uitdelen aan luisteraars. Die komen van de gemeente. Dat is een waterbesparende douchekop. Een timer om op tijd apparaat uit te zetten. Tochtstrips. Folie. En een vochtigheidsmeter. Om de huis... De waterniveau, de vocht te kunnen meten.
1: Voorkomen dat je schimmel op de muren krijgt.
0: En dat is tegen schimmel te doen. Die hebben we hier liggen. De eerste die reageert telefonisch of langskomt... of via redactie@gouwestad.nl even reageert, die mag hem hebben. Bram, aan jou hadden we gevraagd van... joh, miljoenennota, daar verandert een hele hoop. Wat verandert, wat is belangrijk voor ons? En bedenk, als je gekke dingen zegt, Thijs reageert ook gelijk.
1: Dat is prima. Met als disclaimer vooraf, die geef ik niet weg, Thijs. De miljoenennota is opgesteld door een minderheidscoalitie. Oftewel, dus er wordt een hele hoop voorgesteld. Maar wat er überhaupt definitief gaat worden, dat gaat heel spannend worden.
0: Spannend in de vorm van beter of slechter?
1: Dat is aan de partij die het betreft. Maar als we het hebben over beter of slechter. In de breedte en met mijn bril op probeert deze minderheidscoalitie een hele hoop ingezet beleid van de voorgaande coalitie, die waar niet heel goed mee eindigde, bij te sturen. En dan zeg ik bewust bijsturen. Omdat bij een aantal zaken je denk ik kan afvragen, jeetje, is dit nu wel een verbetering?
0: Is dat navendant ook van de Europese politiek die de Green Deal een beetje aan het afgalveren is?
1: Nou, dat zullen we pas later gaan merken. Wat in Europa nu wordt besproken en eventueel wordt beslist, dat duurt echt jaren voordat dat in Nederland landt. Maar waar wij wel mee te maken hebben, zijn bijvoorbeeld Europese uitstootdoelen.
0: Ja. Die doel ik onder andere.
1: Ja. We hebben 2050 in zicht. Daar hebben we toch een duidelijke afspraak over. En het Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben bekeken dat de doelen voor 2030 in Nederland, reductie van de uitstoot onder andere. Ja. Dat de kans dat wij dat nu halen, op basis van wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat in de begroting nu staat, dat het kleiner is dan 5%.
0: Ja, oftewel niet haalbaar.
1: Oftewel niet haalbaar. Ja. En dan worden in dit geval geen keuzes gemaakt. Maar wordt aangekondigd dat als er extra maatregelen nodig zijn. Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Dat in het voorjaar van 2027 wordt besproken. Ja. Dus er wordt geen keuze gemaakt. En dat is moeilijk.
0: Maar als de politiek de keuze niet maakt. We hebben een tweede stroom van een bedrijfsleven die wel keuzes maakt. En ik zie dat het bedrijfsleven altijd achterliep op de politieke werkelijkheid. En nu lijkt het een beetje omgekeerd. Want de bedrijven die hebben wel zeker te maken met de CO2-heffing. Als ze al dan niet nationaal of internationaal gaan handelen.
1: Ook daar, de CO2-heffing gaat, als de plannen doorgaan, minder snel stijgen.
0: Ja.
1: Net als de belasting op het verbranden van afval. Nou, dat heeft impliciet in zich, dat laatste. Dat als jij je afval minder effectief scheidt, dat je daar de kosten minder van zal merken. Maar bedrijfsleven zeker, Thijs haalde het zo net ook terecht aan. Het bedrijfsleven wordt in eigenlijk heel Nederland geconfronteerd met netcongestie.
0: Ja.
1: En als jij je bedrijf wil voortzetten en het doel van bedrijven is minimaal de productie op gang houden, maar liefst groei uiteraard, dan gaat het goed met je bedrijf.
0: Ja.
1: Dan zal die energie ergens vandaan moeten komen. En daarom is het heel belangrijk en ook nuttig dat partijen elkaar opzoeken hoe ze zo goed mogelijk met die beschikbare capaciteit om kunnen gaan. En dat gebeurt ook. En Thijs, dan ben ik wel benieuwd, gebeurt dat ook al los van de planvorming in Gouda, dat je weet?
2: Ja, dat gebeurt wel. Alleen je ziet wel dat het, wat Tim dan zegt, van bedrijfsleven voorlopen op de politiek. Het is ook een kwestie van, je moet kijken wat pijn doet. En dat gebeurt nu min of meer als vanzelf, hè, zeker met die netcongestie. Ja, dan schieten mensen wel in beweging, want ja, dan wordt het een probleem voor het voortbestaan van de eigen onderneming en van de lokale economie. Maar daar zal nog altijd wel een zetje mee moeten, gegeven moeten worden. Om ja, mensen op weg te helpen en om elkaar daarin ook op te zoeken. Waar ik tegelijkertijd ook heel benieuwd naar ben, hè, Bram, jij geeft terecht aan dat dit een dat de huidige miljoenennota een plan is van een minderheidscoalitie. Voorzie jij daar, wat is jouw bespiegeling daarop, wat dat betekent voor het daadwerkelijk slagvaardig aan de slag gaan met verduurzamingsplan?
1: Ik denk dat door de vraag te stellen, ja, ik herhaal het, je de vraag, of ja, je eigenlijk het antwoord al hebt gegeven. Vrees voor uitstel in plaats van daden. En ik denk, laat ik het breder stellen. Als politici dien je keuzes te maken. En die keuzes moet je ook kunnen uitleggen. En of mensen dan tevreden zijn met het antwoord, dat is aan de ontvanger. Maar het lijkt alsof er op dit moment steeds minder keuzes worden gemaakt. Want de ontvanger van de uitleg van die keuze, die neemt geen genoegen met nee. Die gaat naar het Malieveld en die steekt van alles in de fik. En dat is wel, ja, dat is waar ik me echt zorgen over maak, Thijs. Want hoe kan je als politici, gekozen volksvertegenwoordigers, daadwerkelijk zeggen, wij gaan deze richting in en die richting, die blijven we aanhouden.
2: Ja, nou ja, kijk, wat in die zin inderdaad wel zorgwekkend is, dat het perspectief, over het handelingsperspectief voor ondernemers, maar ook voor burgers, steeds beperkter wordt. Hè, of in ieder geval het plaatje wat daarin geschetst wordt. Het wordt best wel afgehouden. Tegelijkertijd zie je dat er ook best wel stappen gezet worden op de reeds ingeslagen richting. Als je kijkt naar de plannen op het gebied van hernieuwbare energie en iets wat dan benoemd wordt als het vormen van energiegemeenschappen, waarin je dus ook en niet alleen maar de coöperatieve gedachte aanhoudt, waarin mensen bij elkaar zitten, maar in gemeenschap, dus zowel bewoners als ondernemers in samenspraak ook tot duurzame oplossingen laat komen. Ja, je kan, als je het negatief bekijkt, is dat een druppel op de gloeiende plaat. Maar ja, ik hou er toch van om het om positief te blijven. En dit wel als een kans te zien en ook wel een ontwikkeling waar het huidige kabinet wel op inzet.
1: Ja, dat is eigenlijk de bal bij inwoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties neerleggen. Komen jullie maar met de beste oplossing, dan zullen wij dat proberen te faciliteren.
2: Ja.
1: Eens, en dat geldt, dat gaat denk ik zeker op voor een grote groep trekkers, voorlopers. Dan is het spannende natuurlijk wel, ja, hoe ga je andere partijen meekrijgen? En ik denk dat een deelsturende overheid daar toch wel van belang kan zijn. En om dan weer op terug te brengen naar netcongestie. De netcongestie in Gouda is afgekondigd naar aanleiding van het busstation. Of het oplaadstation op het industrieterrein van de busmaatschappij. Die volgens de concessie volledig elektrisch moet rijden. Ja. Er is inmiddels een onderzoek verricht naar hoe dat verloop van die concessie is gegaan. En één advies daaruit aan de provincie is, neem als provincie zelf de regie over dit soort OV-oplaadpunten. Want dat is eigenlijk te belangrijk om aan de markt over te laten. Dus er wordt in een rapport geconcludeerd, wij hebben een sturende overheid nodig.
2: Ja. Nou ja, ik ben het persoonlijk zeker met je eens dat daar op onderdelen veel meer sturing nodig is. En dat je dat bij een overheidspartij neerlegt. Tegelijkertijd zou je dus ook wel het handelingsperspectief van daaruit moeten blijven bieden aan de markt. Om helderheid te schetsen van waar men aan toe is. Wat kan wel, wat kan niet. En dan kan je het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn, maar je hebt in ieder geval duidelijkheid wat wel en niet kan. En dat is denk ik wel een tendens die al langer speelt, niet alleen bij het huidige kabinet, maar ook bij eerdere kabinetten, dat heel veel zaken vanuit de landelijke overheid worden weggelegd, hè, eigenlijk maar een beetje bij wegbewogen wordt om dat neer te leggen bij of de markt of bij lokale overheden. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de warmtetransitie, dat is heel erg lokaal neergelegd. Dus we gaan elke gemeente ongeveer, en ik snap heel goed dat elke gemeente anders is opgebouwd, maar in de basis heb je gewoon de warmtetransitie in te vullen. Dus daar kan veel meer van elkaar geleerd worden, in plaats van dat je het bij elke individuele gemeente neerlegt. Wat positief daarin op dit moment is wel dat er voor het vormen van warmtebedrijven, warmteleveranciers in de lokale setting, dat daar meer mogelijkheden komen om dat ook te versnellen.
1: Ik voel daar een beetje een spanningsveld. Jij gaat niet over landbouw, visserij enzovoorts. Laatste vraag. Nee. Ik zie hier iemand heel hard gebaren. Ja. Hoe kijk jij dan aan, of heb je daar een mening over? Over het doel om de kritische depositiewaarde voor stikstof, om daar een streep doorheen te halen. En om met harde uitstootdoelen per sector te komen. En de verantwoordelijkheid om tot die reductie te komen bij de sectoren zelf neer te leggen. Gaat zoiets dan, nu we 10 minuten in gesprek zijn met elkaar, gaat zoiets in de praktijk dan werken, denk je?
2: Nou, dat wordt denk ik heel problematisch in die zin dat je dan, kijk, in de basis denk ik dat het goed is als de grootste vervuiler ook het meeste aan de oplossing bijdraagt. Maar over de definitie van wat dan de grootste vervuiler is, ja, daar zijn we niet even in een 10-minuten gesprekje en dan denk ook niet in een uur gesprek zijn we er over uit.
0: Ik voel hier een compleet nieuw onderwerp aankomen.
2: Misschien dat we over een maandje nog eens eventjes een keer hierop verder kunnen.
0: Ik sta daar helemaal voor open. We gaan even naar Corine luisteren.
3: Legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand

0: Een heel ander onderwerp. De dierenweide in Hoofdvervelle bestaat vandaag 30 jaar. Ik ging op bezoek en vroeg aan Yvonne de La Ferrente wat de dierenweide is.
1: Een kleinschalige kinderboerderij die zondag dus 30 jaar bestaat. En het wordt alleen gerund door vrijwilligers.
2: Ja, en wat zien we allemaal? Ik bedoel, we kunnen hier even rondlopen. Want dat is het leuke van op locatie.
1: Onze grootste dieren, dat zijn twee ezels.
2: Ja.
1: Kaya, het vrouwtje. En Rico, het mannetje.
2: En die grazen gezellig in de wei.
1: En die graven gezellig. Die eten gras. En die krijgen maar een heel klein beetje biks. En een stukje peen. Want anders krijgen we van de dierenarts op ons kop dat ze te dik worden.
2: Ah.
1: Het zijn natuurlijk zuinige dieren, hè?
2: Ja. Verder zie ik heel veel geiten.
1: En dan de geiten lopen nu lekker in de binnenwei. Dat zijn er 6. Er is nog 1 kleintje bij.
2: En die eten ook allemaal gras. Die krijgen ook
1: Ja, en die krijgen groenten. We krijgen 2 keer in de week mogen we groenten halen. En dat krijgen ze ook, groenten en fruit.
2: Ja. En we horen op de achtergrond de kippen. Dat zal wel zijn de haan die we horen, denk ik. Maar de kippen scharrelen hier ook rond.
1: Ja, dat zijn nog kleintjes. Af en toe komen we een verrassing tegen. Dan is die moeder ergens gaan zitten waar we het niet zien. Of tussen het hoge gras of tussen de borstjes. En dan spreidt ze opeens de vleugels. En dan komen er ineens allemaal kuikentjes onder vandaan.
2: Het gaat heel spontaan.
1: Prachtig.
2: Ja. Maar dat kan ook omdat het relatief groot is hier. Voor,
1: ja.
2: Voor de dierenverblijf. Wat zien we nog meer? Konijnen?
1: En er zijn konijnen.
2: Die hebben een eigen villa, zei of ze hier.
1: Ja, en die hebben dan een buiten- en een binnenhok en een buitenren. Ja. En dat verplaatsen we steeds. Dat ze dus ook gras hebben, maar ze krijgen ook groen voor. En dan hebben we nog cavia's. En die zitten ook mooi in een hok met een buitenren. Alleen als het nu erg vochtig weer wordt, dan halen we ze weer naar binnen voor de winter. Want cavia's kunnen daar niet goed tegen, konijnen wel. Die kunnen de hele winter buiten blijven, want dat hok staat ook hoog. Dus daar hebben ze geen last van. Het is geïsoleerd.
2: Het valt mij op dat er erg veel ruimte is.
1: Dat is erg... Ja, en toch zijn we maar kleinschalig. Maar we hebben daar zometeen die hoek en dan ook nog daarachter. Dus qua weilanden is het veel.
2: Ja.
1: Maar ja, we willen niet meer dieren, hè? Dan wordt het gewoon te veel.
2: Het moet geen massa worden.
1: Nee, het moet kleinschalig blijven. Dat vinden de mensen ook zo prettig.
2: Ja?
1: En vooral als ze kleine kinderen hebben, is deze binnenwei helemaal met hekken.
2: Ja.
1: Dus je kan je kinderen gewoon laten lopen. Je hoeft niet bang te zijn dat ze ergens tussen zitten of in het water vallen of zo.
2: En ik zie ook een speelplaats voor de kinderen en allemaal attributjes.
1: En een glijbaan. En als ze... kinderen niet naar huis willen, dan zeggen we altijd, ja, dan moet je in het huisje blijven slapen.
2: Ja.
1: En dan gaan ze meestal wel met de ouders gelijk mee.
2: Want dat is een foyer?
1: Ja, we hebben een binnen- en een buitenfoyer.
2: En een kantoortje voor de nodige zaken.
1: Ja, we hebben verschillende soorten vogels. Toevallig weer pas een paar nieuwe erbij gekregen.
2: Ja.
1: Of tenminste gekocht. Diamantduifjes, die hebben rode ogen en die hebben allemaal spikkeltjes, vandaar dat woord. 2 grotere valkparkieten en kleine parkieten natuurlijk. En ook kanaries, en dat is prachtig, want die zingen veel mooier.
2: Ja. Nu bestaan jullie 30 jaar. Na het einde van deze uitzending gaat het bij jullie los. Wie verwachten jullie en wat gaan jullie doen?
1: We hebben het... ook bij jullie dus. En alle social media zoveel mogelijk gezet. In het winkelcentrum, bij scholen. Bij de verpleeghuis hier. Daar hebben we allemaal posters op gehangen. Met de datum en wat we doen. En dan we hebben wat oud-Hollandse spelletjes. We hebben altijd poffertjes. We hebben ijs. Kinderen mogen een lunch maken voor de dieren. En die mogen cakejes versieren.
2: Kortom, ze zijn de hele middag wel bezig hier.
1: Dat kan wel, ja.
2: Ja.
1: En als het goed weer is, is het ook altijd heel erg druk.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel erg leuk. Ja, we hebben het boerderijijs, dus dat is ook speciaal.
2: Ja. En het zijn allemaal mensen hier uit Hoofdvervelle die hier vandaan komen?
1: Nou, nee. Die komen ook echt uit de stad. En we krijgen ook wel eens mensen uit Waddinxveen. Of mensen die zeggen, ik woon in Goudenrak en ik wist het niet. En dan komen ze hierheen. Haastrecht natuurlijk.
2: Haastrecht is bijna dichterbij.
1: Ja, dat is zo dichtbij.
2: Dichterbij dan Hoofdvervelle, bij wijze van spreken.
1: Ja, en mensen komen natuurlijk ook over de dijk.
2: Ja.
1: En dan ben je er ook zo. ja. Trapje naar beneden en je bent er. Dus dat is ook wel handig. Nou ja, dan hebben we natuurlijk allemaal kippen. Die zitten ook mooi in ja. een groot hok met buitenuitloop voor en achter.
2: Het zijn ook exotische kippen, hè? Allerlei.
1: Ja, wij willen kippen. Graag allerlei verschillende soorten en ja. kleuren. Dat is natuurlijk het leukste.
2: Ja.
1: Dus nou ja, en daar lopen dan dus de schapen.
2: Oh, die horen er ook nog bij?
1: Die horen ook nog bij ons.
2: Zo, ja.
1: Dat zijn er 6.
2: Dus dat is nog groter dan dat ik in eerste instantie dacht.
1: Ja, en die kunnen ook eventueel naar binnen in de schuur daarachter. Ja. Maar ja, schapen die worden niet nat, hè. Want ja, die huid, die wol, die is vettig. Dus dat, ja. als het regent, ze gaan wel ergens onder liggen, hoor. Wat dat betreft, maar ze worden niet nat.
2: 30 jaar, nog 30 jaar erbij?
1: Voor mij niet.
2: Nee?
1: Nee, ik zit al op leeftijd, dus ik moet toch een beetje...
2: Ja, maar dit soort dingen houdt iemand jong, hè?
1: Dat weet ik.
2: Dus,
1: ja, dat weet ik. Maar ja, als je over de 80 bent, dan moet je toch ietsje rustiger doen.
2: Zijn er genoeg opvolgers dan?
1: Nou, we hebben ook door middel van jullie programma, hebben we toch weer wat mensen erbij gekregen. Heel fijn, ja. want ik vind ook dat er een jongere aanwas moet zijn.
2: Ja.
1: Vooral voor al die digitale spullen tegenwoordig. Ik bedoel, ja, die hebben er veel meer verstand van. En die hebben ook weer vaak een hele andere kijk op iets. En dat is ook prettig.
2: Ja, dat moet ook. Hè?
1: Ja. Dat is nuttig. Ja, tuurlijk. Dus nee, dat is fijn.
0: Dus u bent allemaal welkom vanmiddag op het Dedplat 1. De poffertjes zijn inmiddels klaar. Het is mooi weer en...

0: Ja, dat waren geluiden uit het winkelcentrum Bloemendaal. Want daar is recentelijk een nieuwe winkel verschenen. Nou ja, winkel. De Retourshop. Hier kun je blikken en petflessen eenvoudig inleveren. En voordat je thuis bent, heb je geld weer op de rekening staan. Aan de telefoon Corine Brinkus. Welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Goedemiddag, ja. Bekende geluiden voor jou, hè? Blikjes.
1: Jazeker, ja. Zeker. Ja, en nou ja, blikjes en plastic flessen uiteraard.
0: Ja.
1: En de oren zijn zo getraind dat we ook meteen horen als er glas tussen zit, wat er niet in hoort.
0: Ja, ja. Nou, want jullie hebben helemaal zijn helemaal gespecialiseerd in het retourbrengen van nou ja, blikjes en flessen enzovoorts.
1: Klopt.
0: Mag je dan eigenlijk jezelf een winkel noemen? Want in een winkel haal je spullen en breng je geld. En hier breng je spullen en krijg je geld.
1: Ja, ja. Ik weet niet of dat per definitie de uitleg van een winkel is.
0: Ja. Nou, je hoeft het niet te beantwoorden hoor. Maar nee, het viel mij een keer op. Zo van,
1: Ja, nee hoor. Die vraag hebben we in de shop wel meer gehad. Ja, en dat is inderdaad, ja, hoe noem je het dan?
0: Ja.
1: Statiegeld Nederland heeft het Statiegeld Retourshop genoemd, landelijk. Want er zijn er meerdere inmiddels in Nederland. Ja, en je krijgt eigenlijk gewoon je geld terug wat je al betaald hebt. Ja. Je levert wat in. Het is de omgekeerde versie van iets kopen.
0: Ja.
1: Wat je normaal in de winkel doet, inderdaad. Maar het moet een naam hebben. Laten we het daarop houden.
0: Ja, nee, dat is helemaal uitstekend. Want ik keek mijn ogen uit toen ik dat zag. Een heel ander type winkel, denk ik, midden in een winkelcentrum.
1: Ja.
0: Maar goed, er zit een landelijke organisatie achter. Je gaf het al even aan. Die dus al die inleverpunten in Nederland gaat organiseren. Doen ze dat voor de lol of zit daar nog een verdienmodel achter?
1: Nee, dat doen ze zeker niet voor de lol. Dat is bepaald wettelijk en zelfs vanuit de Europese wetgeving. Er moet 90% plastic flessen en blikjes terug gaan komen voor de recycling. En er komt nog steeds niet genoeg terug, er wordt nog te weinig ingeleverd.
0: De supermarkten maken het niet waar, bedoel je?
1: Nou, onder andere de supermarkten, maar de reden dat er ook dus de Statiegeld Retourshops zijn gekomen na buiten de grote bulkmachines die op de buitenlocatie staan, is om het juist voor de mensen makkelijker te maken om het in te leveren. En dan hoef je niet speciaal die supermarkt in of die locatie waar je je spulletjes in gaat leveren. En dan moet je weer langs de kassa om je geld terug te krijgen. Bij onder andere dus de winkels krijg je ook gelijk je geld terug. Het zij via Tikkie, het zij via retourpinnen. Of cash, dat is in de winkels ook de mogelijkheid. Ja.
0: Want ik heb zelf gedaan, ik had een hele zak vol met blikjes. Die kon ik gewoon leeg starten. QR-code lezen en toen ik thuis kwam stond geld op de rekening.

0: moet zeggen, ik ben onder de indruk van de soepelheid waarop dat verliep.
1: Ja, nee, dat is ook allemaal enorm goed geregeld.
0: Ja.
1: Dat moet ook wel.
0: Ja.
1: En je levert het in, hopelijk inderdaad, om te zorgen dat er geen zwerfafval of minder zwerfafval is. Maar in deze tijden is het natuurlijk ook fijn om dat geld weer op je rekening te hebben.
0: Heb je ook veel vaste klanten die de straten afstruinen naar blikjes en dat komen inleveren?
1: Dat valt tot nu toe wel mee, moet ik zeggen. Die zullen erbij zitten, maar of die specifiek daar inleveren of naar supermarkten gaan.
0: Dat weet je.
1: Maar goed,
0: niet.
1: We zitten er natuurlijk pas sinds vorige maand.
0: Ja.
1: Hè, we zijn nu net, eigenlijk een maandje zeg maar onderweg precies. Dus ja, het moet ook nog wel kenbaar worden.
0: Ja.
1: Dus ik ben daardoor ook blij dat jullie de aandacht aan besteden.
0: Ja. Want komen er nog meer van dit soort retourshops in Gouda? Want er zat er eentje op de Antwerpse weg, begrijp ik.
1: Ja, op de Antwerpse weg zit een bulkmachine.
0: Ja.
1: Bulkmachine houdt in waar je dus ook grote aantallen in kan leveren.
0: Gewoon kratten vol, ja.
1: Zakken, ja. Zakken. Kratten doen we niet, hè.
0: Ja, ja. Goed, ja.
1: Maar zakken inderdaad. Op de Antwerpse weg zit er ook één. En dan nu de winkel.
0: Ja.
1: Het zou kunnen dat er nog een buitenlocatie gaat komen in de toekomst. Daar is momenteel nog geen sprake van. Want Statiegeld Nederland wil dat ook wel zoveel mogelijk in Nederland verspreiden.
0: Ja. Ik vind het een leuk initiatief. Het past ook binnen de recycling en tegen het zwerfafval. Dus ik ben wel een beetje enthousiast over dit verhaal.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Dus dat moeten nog meer mensen gaan worden.
0: Ja.
1: We zien nog wel eens inderdaad andere reacties of horen andere reacties. Omdat mensen het niet helemaal begrijpen. En die vinden het allemaal een gedoe dat zeker ook sinds de blikjes erbij zijn. Dat het allemaal ingewikkelder is geworden. Dat is ook zo, maar de andere kant is inderdaad de verduurzaming en de recycling ervan.
0: Ja.
1: In plaats van dat het op een grote afvalhoop terechtkomt.
0: Ik wens jullie heel veel blikjes toe. Dank je wel voor dit gesprek.
1: En dank je wel voor de aandacht voor de Statiegeld Retourshop.
0: Goed zo, dank je.
1: Fijne dag nog.
0: Zelfde, hoi.
1: Dag.

0: Een paar keer gehoord Bram Talman, een bekende Gouwenaar, oud raadslid voor D66 en medeoprichter van Goudapot en van dit programma. Dus we zijn daar een hele lange tijd gekomen samen. Ik heb hem gevraagd van, joh, die miljoenennota, leg eens uit, wat houdt dat voor de normale mens in? Nou, we hebben hem al aardig aan het woord gehoord bij DPG. Hij heeft de degens aardig gekruist. Wat zijn de belangrijkste dingen die jou opvalt, waar mensen mee te maken krijgen?
1: Als we het echt over de gewone mensen thuis hebben.
0: Ja, ik mag het woord burgers bij jou niet gebruiken.
1: Nee, burgers die gaan op een broodje.
0: Ja.
1: Wat mensen thuis echt zullen gaan merken. De korting op de accijns voor benzine en diesel.
0: Ja.
1: Die wordt verlengd, ook volgend jaar nog. In 2028 gaat die omlaag en in 2029 wordt die afgeschaft.
0: Met andere woorden, dan wordt de benzine weer duurder.
1: Volgens deze plannen, maar alles afhankelijk van natuurlijk wat er geopolitiek gebeurt in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: En nog een belasting die omlaag gaat. De vliegbelasting voor lange vluchten gaat omlaag.
0: Okay.
1: Want de minderheidscoalitie is bang dat mensen anders de auto nemen naar Duitsland om daar alsnog hun lange vlucht te gaan nemen.
0: De vlucht om te vluchten.
1: De vlucht om te vluchten. Ja. Dus dat gaat geld schelen.
0: Ja.
1: En op het gebied van duurzaamheid heeft dat natuurlijk ook waarschijnlijk zijn impact.
0: Ja.
1: Maar we hebben het al over de kans kleiner dan 5% gehad om onze reductiedoelen in 2030 te halen. Daar draagt dit waarschijnlijk niet aan bij.
0: Dat wordt 3% dan, denk ik. Ja. Ja. Nog andere opvallende dingen waarvan je denkt van, dat is niet handig? Of is het een beetje lauwloenen verhaal? Het is een minderheidskabinet, dus ze maken niet echt keuzes, begrijp ik.
1: Dus dat wordt spannend. Ja, en toch opvallend, dit kabinet, maar ook voorgaande kabinetten. Er worden wel miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur. En dan moet je dus denken aan snelwegen, bruggen enzovoorts, waarbij er relatief weinig geld is voor onderhoud. Want een lintje doorknippen, deze brug hebben we opgeknapt. Ja.
0: Dat gebeurt niet.
1: Dat doe je liever niet.
0: Nee.
1: En de investeringen in spoorinfra. Terwijl toch steeds een nadruk wordt gelegd op pak nou de trein. Die blijven wederom achter.
0: Ja. Nou, daar worden we niet vrolijk van. Dus dankjewel voor deze analyse. En ook de discussie met Thijs. Was een leuke bijdrage. We houden nog contact natuurlijk. Wij gaan nog één ding aangeven. Daar mag je ook op reageren. Want het is vandaag, dit weekend, egeltelweekend. En dan heb jij een hele kolonne egels in jouw tuin zitten.
1: De stand staat bij mij op 2.
0: 2, begrijp. Die ga je tellen vandaag?
1: Neem een mooi plekje achter in je tuin. Leg daar wat grof snoeimateriaal neer. En zo nu en dan, als je katten hebt, wat droge kattenbrokjes buiten zetten. Genieten.
0: Ja. Dankjewel. Dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad duurzaam op uw eigen podcast aanbieder vanaf morgenochtend. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het Gewoon Groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl. Dat geldt ook voor die duurzaamheidspakket die hier liggen van de gemeente. Waterbesparende douchekop, isolatiemateriaal en noem het maar op. Ga nog even ingestellen dus. Of poffertjes eten op de dierenweide. Het is een mooie zondag daarvoor. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 18 oktober 2026. En geniet nu even van de hits van Sjaak Zekers. Die komt net van de dansvloer. Hij komt eraan.
2: Dankjewel voor het luisteren. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
3: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
2: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
2: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Gouda en Woerden 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Briel en de Suurhofbrug 20 minuten vertraging door wegdek in slechte toestand. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat een file van 4 kilometer bij Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En een kwartier op de N420 Nieuwebrug Woerden bij Woerden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. Het thema van deze uitzending is als christen, als kerk elkaar tot zegen zijn. Bij ons in de studio is Josephine Soysa, kunstenares met een boodschap. Na het lied van Selah, Mag ik jou tot zegen zijn, gaan we luisteren naar een interview met Josephine. Blijft u luisteren naar wat zij ons te vertellen heeft.

0: Goedenavond, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met in de studio Josephine Soisa. Fijn dat je mee wilt werken, Josephine, met het radioprogramma en welkom. Kun je je even voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben Josephine Soisa. Ik ben getrouwd met Jannes. Ik heb twee hele lieve kinderen, Sifora, een dochtertje, en een zoontje, Jesaja. En daarnaast creëer ik waargebeurde kinderboeken en geestgeleide schilderkunstwerken met een boodschap, voor een profetische boodschap.
0: Ja, nou leuk, ik ben benieuwd. Ja. Het thema van deze uitzending is elkaar tot zegen zijn. Dat vond ik wel aansluiten bij het werk wat je doet, hoe je in het leven staat. Kun je iets vertellen over het werk, hoe je ermee begonnen bent, hoe je hiertoe gekomen bent?
1: Ja, ik ben eigenlijk als kind was het altijd al zo dat ze vroeger tegen mij zeiden, ja, Joost die gaat later in Frankrijk op een balkon kunstwerken maken. En die gaat daar een eigen atelier starten, zei ze altijd als grapje, omdat ik heel creatief was. Dus het was altijd al wel dat ik als kind dat ik daarmee bezig was. Op latere leeftijd, toen breidde dat zich uit. Maar er kwam echt een verandering toen ik in 2017 mij liet dopen en wedergeboren werd. Dus vervuld werd met de Heilige Geest. En dat ik echt merkte van, ik wil mijn creativiteit echt inzetten voor de Heer. En ik wil hem daarin dienen. En toen begon ik ook voor het eerst echt geestgeleide schilderijen te schilderen. Die echt heel anders eruit kwamen te zien. Echt onder leiding van de Heilige Geest. En vanuit daar borrelde nog meer ideeën op. Ik werd betrokken bij allerlei creatieve projecten en mensen. En uiteindelijk ontstond in 2021 Kingdom Materials. Koninkrijksmaterialen in het Nederlands. Een website die ik begon om dan mijn schilderkunstwerken daar te laten zien. En toen ik moeder werd, 3,5 jaar geleden, toen vond ik het heel lastig, omdat ik heel erg veranderde. Mijn levensvisie veranderde. En ik dacht, van ja, wat ga ik nu doen? Ik kan weinig nu op dit moment. Met jonge kinderen is dat gewoon soms lastig. Maar ik wilde wel iets creatiefs doen. En ik wilde ook echt zaaien in mijn gezin. Dus ik dacht van, Heer, wat wilt u dat ik doe? En toen bedacht ik om waargebeurde kinderboeken te schrijven. Dus getuigenisverhalen van normale mensen die bijzondere dingen hebben meegemaakt met God. Of die tot geloof zijn gekomen of een dienend leven hebben. En daar dus een kinderboekje van te schrijven. Om allereerst aan mijn eigen kinderen te geven. En dan vervolgens een zegen te zijn voor andere gezinnen en kinderen. Dus dat is een beetje de reis.
0: Ja. Leuk. Dus je zet echt je gaven in om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen.
1: Ja, ik vind dat echt belangrijk. Dat je als kunstenaar ook echt een zegen mag zijn voor andere mensen. En ook gewoon als gelovige.
0: Ja.
1: Denk ik dat dat bij ons hoort om uit te delen. Ja. Te geven en elkaar te dienen daarin.
0: Ja. Ja. Ja. Het volgende lied wat u zo gaat horen, dat is van C.C. Wienand. Dat gaat ook over de goedheid van God. Goodness of God.

0: Ja, dit lied dat gaat over de goedheid van God. Is dit voor jou ook wel herkenbaar, Josephine, in je leven?
1: Ja, het is zeker herkenbaar voor mij in mijn leven. Als ik terugkijk naar de reis van mijn leven, dan zie ik echt de goedheid van God in mijn leven. Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Maar dat is... Ja, soms kan je dan ook denken van... Oh ja, ik moet God de schuld geven voor dingen. Of het is Gods fout geweest dat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar zo heb ik dat nooit gezien. Ik zag altijd wel het hart van God. Dat hij dat nooit bedoelde. Dat al die duistere of kwade of vermoeilijke dingen in het leven... Dat dat niet zijn hart is. En dat zijn goedheid er altijd is. En dat zijn goedheid achter ons aanrent, zoals dit liedje zegt. Maar dat er op een gegeven moment ook een punt in ons leven komt... dat wij achter Gods goedheid aan moeten rennen. Dus ik vind het zelf wel echt een heel mooi nummer. Dus om echt te focussen op dat God goed is.
0: Ja, en dat breng je denk ik ook in je schilderijen tot uiting.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk de onderliggende boodschap van de schilderij. Van God is goed.
0: Ja.
1: En hij wil dat geven. Hij wil uitreiken. Hij wil mensen zegenen. Ja. En ik ben maar een instrument daarin.
0: Ja.
1: Dus zeker.
0: Hoe komt nou een schilderij tot stand? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, hoe het tot stand komt is... ik ga altijd bidden van tevoren. Zeg ik, Heilige Geest, leid mij. Dat het echt voor de juiste persoon zal zijn. Dat u de boodschap echt laat zien. En dan vervolgens vraag ik welke kleuren. Hij wil dat ik mee een basis zet. En dan krijg ik van binnen te horen van deze kleuren kan je een basis mee zetten. En dan ga ik dat doen. En dan zet ik de eerste basis, dat is vaak op dag 1. En dan in dag 2 is het echt dat het vorm gaat krijgen. En dat ik ook vaak dan ervaar dat God inzicht geeft van... Oh ja, of dat de Heilige Geest mij laat zien... Nou, dit is de vorm of deze kant gaat het op. Of dit is de boodschap of dit of dat mag je gaan doen. En dan dag 3 is het echt het afronden ervan. Dus aflakken en dat het helemaal klaar is, het schilderij. En dat is eigenlijk altijd een beetje op die manier... En dan tussendoor dan, word ik zelf ook heel vaak gezegend. Gaat God tot mij spreken en dingen laten zien. Ondanks dat het dan een heel ander doel heeft, het schilderij. Wat dat echt wel voor iemand is. Of een boodschap of een bijbeltekst die dan benadrukt wordt. Dus dat is een beetje hoe het gaat.
0: Ja, en dan weet je van tevoren voor wie het is? Of is
1: soms wel. Soms dan voel ik van, dit is voor die persoon, zegt de geest dan van, maak het schilderij. En dan weet ik nog niet helemaal wat het precies wordt. Soms wel heb ik al een beeld. Soms is het terwijl ik aan het schilderen ben. En soms weet ik gewoon, God gaat iemand zenden waarvoor dit schilderij is. Ik gebruik dan... ik zet het gewoon op mijn website. Ik deel het in mijn WhatsApp-status. En dan weet ik dat God dat brengt. En pas geleden was ook iemand langsgekomen. En die had de schilderij. En toen wist ik van, oh ja, het is echt bijzonder. Want ik maak dit schilderij. En ik had echt het gevoel bij dit schilderij. God gaat iemand zenden. En dat was ook zo. En die heeft nu dat schilderij in haar huis hangen. Dus dat is echt erg bijzonder.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat weet ik dan ook. Dat het vanzelf komt.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook een vraag. Van mij, is er een markt voor de kunst die je maakt? Maar op die manier is er dan natuurlijk altijd een markt.
1: Ja, er is zeker een markt. Het is eigenlijk voor alle christenen die gewoon die van kunst houden. Die kunstwerken in hun huis willen hangen, maar dan wel vanuit een zuivere bron. Je hebt natuurlijk, de kunstwereld is heel interessant, maar vaak wel duister en mystisch. Het heeft vaak een andere bron. En ik denk dat mensen heel erg fijn vinden, juist als het uit een christelijke bron komt. Daar is de markt zeker voor. En ik denk mensen die ook heel erg een geestelijk leven hebben, dus die heel erg juist bemoedigd willen raken of heel erg van bijbelteksten houden of echt een woord van de geest willen ontvangen of juist echt een soort op doek, echt beeldend een woord kunnen krijgen dan, of aangemoedigd kunnen worden, die vinden dat juist heel bijzonder. Er zijn veel mensen die daar wel voor openstaan en die dat ook heel bijzonder vinden.
0: Ja.
1: Maar het mag natuurlijk altijd meer. Ik denk wel dat het nog een beetje onder de radar is.
0: Ja.
1: Het is nog niet heel erg super bekend in christelijk Nederland. Wel dat je dat steeds meer ziet, denk ik. Maar het mag wel meer. Ik denk dat het heel... Meer mensen hier... Over te weten kunnen komen.
0: Ja, en ook door gezegend.
1: Ja, zegend mee kunnen worden. Ja.
0: Want heb jij ook contacten met andere kunstenaars
1: die ja, dat mijn ook schoonder. Doen? Mijn schoonder is profetische kunstenares. Ja. Ik heb het eigenlijk, zij heeft me aangemoedigd om ook om dit te doen. En zij heeft ook een eigen atelier. En wij sparren ook samen. En ik ben ook betrokken geweest bij een christelijke kunstcommunity, ook in Gouda. Ook workshops gegeven. En dan ontmoet je ook andere kunstenaars die dan starten. Of die al een tijdje bezig zijn. Die dan ook willen leren over profetisch schilderen. Dus ja, je hebt wel echt. Je leert mensen kennen gaandeweg.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Kijk, ja, je had ook een lied uitgekozen. Het lied van King of Kings van Hillsong. En kan je daar wat over vertellen waarom je dat lied uitgekozen hebt?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Want ik dacht, welke liederen ga je nou kiezen? Maar dit lied vind ik gewoon heel mooi, omdat ik die heel vaak zelf zing. Gewoon door de dag heen, omdat ik het gewoon theologisch een heel sterk nummer vind. Dus de tekst en wat er gezongen wordt over Gods genade, over wat hij gedaan heeft, over de kerk. Maar ook echt over drie enige God. Want het is praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, the three in one. En ik denk dat het heel belangrijk is, want God is drie in één. En heel veel mensen weten niet wie God is. En ik vind het zo mooi dat dit lied dat echt zo zingt. Dat het echt drie in enige God is.
0: Ja, daar gaan we dus nu naar luisteren.

0: Dat is inderdaad een heel mooi nummer. En je hebt net ook al iets verteld hoe je je schilderijen dan verkoopt. Dat er bijvoorbeeld iemand op je pad komt. Maar zijn er nog meer manieren waarop je je schilderijen verkoopt of te koop aanbiedt?
1: Nou, het is eigenlijk zo dat ik dus op mijn web, je kan dus op mijn website kijken en dan kan je langskomen. Maar hoe het is eigenlijk niet dat ik ze echt verkoop. Hoe het dus eigenlijk werkt is dat als jij geïnteresseerd bent in een van mijn schilderijen en je kijkt op mijn website of je komt bij mij langs thuis.
0: Wat is jouw website?
1: www.kingdom-materials.nl. En dus als je daar kijkt, kan je bijvoorbeeld zien van nou welke schilderij jou aanspreekt. Of als je op mijn WhatsApp-status dat ziet en dan stuur je mij een berichtje, kan ik hem klaarzetten en dan kom je hem bekijken. Hoe het dan werkt is dat je het eigenlijk, ik heb niet een vaste prijs. Dus je vraagt zelf aan God of je gaat in gebed of als je niet zo geestelijk bent, is het gewoon wat heb je op je hart. En dan geef je dat bedrag voor dat schilderij. Zo is het ook met de waar gebeurde kinderboeken. Mensen die in Gouden wonen of in mijn netwerk, die kunnen op diezelfde manier ook iets geven voor de kinderboeken. Vraag jezelf aan God of je wat je ervoor wil geven of wat je op je hart hebt. Maar de waar gebeurde kinderboeken, die zijn meer gericht op verkooppunten. Dus er is één verkooppunt die mijn boeken verkoopt. En ik zoek eigenlijk meerdere verkooppunten die mijn boeken zouden willen verkopen. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus ja, ja. Ik hoop dat ik de vraag zo beantwoord heb.
0: Ja, dat is wel een hele bijzondere manier. Ja. Het is niet echt gangbaar om zo je kunstwerken te verkopen.
1: Nee, klopt. En daar heb ik echt bewust voor gekozen. Omdat ik echt geloof in koninkrijksprincipes. God zegt in zijn woord, volgens mij de Bijbeltekst, die zegt van geef zonder te willen ontvangen. En je hebt het gekregen om niets, dus geef het ook om niet. Dus mijn hart is dat ik het wil geven. En God zegt, ik geef jou dan ook weer terug. Ik ga mensen jou ook weer terug laten geven. Want ik ga voorzien. Ja. Maar mijn hart is dat ik het wil geven. Dat ik er niet wat voor wil vragen. Omdat ik echt geloof in zijn koninkrijksprincipe. En ik zie dat God het echt onwijs zegen. Want hij voorziet elke keer weer. Er zijn altijd mensen wel die doneren of willen supporten. Ja. En de een geeft heel veel. En de ander geeft weer wat minder. En zo is er voor iedereen ook mogelijk om kunst te krijgen. Of boekjes te lezen. Ja. Net zoals dat ook de genade van God voor iedereen is. Weet je, of je nou rijk bent of arm. En zo wil ik ook leven en zo wil ik ook als kunstenaar zijn.
0: Ja. Nou, ja. Als ik vraag, mag je man heeft dan wel een vast inkomen? Ja. Dan kan je dat natuurlijk ook wel makkelijker doen.
1: Ja, dus mijn man die heeft een vast inkomen. Ja.
0: Ja, gewoon een baan. Ja. Nou, ik vind het wel bijzonder. Want vooral in deze tijd is het toch vaak hebben wat je krijgen kan.
1: Ja, het is echt een stap in geloof. En ook gewoon om een anders te zijn erin. En soms wel spannend hoor. Soms denk je ook van, gewoon heel eerlijk van, oh, ik hoop wel echt dat ik er wel iets voor krijg. Maar dan denk, laat ik het ook weer los. Denk, heer, daar gaat het niet om, weet je wel. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon kosten. En dingen kosten geld. Je hebt materialen. En soms wil je natuurlijk ook gewoon voor je werk ook iets ontvangen. Want je hebt voor de tijd die je erin gestoken hebt. Maar het is ook echt, ik zie ook dat dat echt het hart van God is. En dat God het zegent. Ja. En ik word er blij van. Het is ook fijn om iets te geven. En dan te zien dat God het ook weer teruggeeft. Ja. Niet altijd gelijk, maar dan weer later of weer op een andere manier. Dus,
0: Het is natuurlijk ook fijn voor mensen om te bekijken, wat heb ik ervoor over? Wat kan ik missen?
1: Precies, en ze vinden het vaak ook leuk om zo'n project dan ook te supporten en ook te zien wat het voor vrucht heeft, ook voor andere mensen.
0: Ja. Maar heb je dan wel zelf een minimumbedrag wat je daar dan voor vraagt, of dat ook niet?
1: Nou, voor een schilderij is het, kijk, mensen die een beetje kennis hebben van de kunst, een lijst kost ongeveer, een dure lijst is, zit je op de tussen denk 150, 300 euro voor echt een goede lijst, hè, van massief hout bijvoorbeeld. Je hebt ook wat goedkopere lijsten, die zitten dan weer een beetje rond de 80 of 100 euro. Het kan ook soms wat lager zitten. Dus je moet altijd goed kijken van nou, hoe ziet de lijst eruit en wat is het, waar is het van gemaakt, wat voor materiaal. Voor het kunstwerk zelf denk ik dat je 100 zou kunnen vragen, maar ik denk voor veel kunstenaren zou je al snel zitten op 300.
0: Ja, als je dus, alle tijd.
1: Snap je? Dus je zit er 3 dagen aan het werk. Als je dat een beetje berekent en zelf een beetje erover nadenkt. Ja, weet je, ik gewoon heel eerlijk, ik heb €50 een keer gekregen voor een kunstwerk. En ik heb een keer €1000 voor een kunstwerk gekregen. Om een beetje, heb je?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan zie je ook van, oh, dan heb je een keer 50 gehad. Dat je denkt, oh heer, dat is zo weinig. Ik zit nu in de min. En dan heb je een ander en die geeft opeens €1000. En denk je, oh, ik zit nu weer in de plus.
0: Ja,
1: dus dan, zo wisselt dat zich af.
0: Ja, ja. Ja, en ook niet iedereen kan zich zoveel veroorloven.
1: Nee, dat is het ook. En dat maakt het ook weer heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Maar ook spannend. En dat je soms denkt, oh, dan gaat dat goed, heer. Maar dan laat ik het over aan hem, want hij is dan mijn penningmeester. Ja. Hij weet het.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi om zo in het leven te kunnen staan.
1: Ja.
0: En we gaan zo ook luisteren weer naar het volgende lied van EO Nederland Zingt. Heer, u bent mijn leven.

0: vertelde net dat je te vinden bent op internet met Kingdom Materials. Ja, als ik dat zo zie, denk ik, is dat een organisatie? Heb je dat zelf, ben je daarmee begonnen? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Het is website www.kingdommaterials.nl. Het is een website die ik ben begonnen in 2021. Het is eigenlijk een verzamelplek van koninkrijksmaterialen, waaronder geestgeleide schilderkunstwerken en waar gebeurde kinderboeken. En er staat ook een boek op over geloofsopbouwend boek voor vrouwen. Dus de focus is vooral echt op boeken en schilderkunstwerken. En de schilderkunstwerken zijn profetisch of hebben een geestelijke boodschap of een bijbelgetrouwe boodschap. En de waar gebeurde kinderboeken, dat zijn echt getuigenisverhalen van normale mensen die dingen met God meemaken, tot geloof komen. Getuigenissen eigenlijk van mensen die bijzondere dingen met de Heer hebben meegemaakt. Maar dan op kindniveau geschreven en met leuke plaatjes erbij. Om het geloof van je kind echt op te bouwen. Ik vond het altijd heel erg... je hebt veel boeken en veel ook fantasieboeken en zo. En dat is allemaal heel erg leuk. Maar ik wil gewoon de kinderen echte dingen meegeven. En echte verhalen, dingen van nu. Weet je wel, Bijbel is ook geschiedschrijving. Is nog steeds van kracht. Maar wat gebeurt er nu? En dat was ook de reden waarom ik deze boekjes ben begonnen.
0: En, wel knap om dat dan verhalen van volwassen mensen op kinderniveau...
1: Ja.
0: Ja, te brengen.
1: Ja, helemaal terug. Ik heb ze ook hier meegenomen.
0: Ja,
1: het is heel leuk. Ja, het is leuk. En mijn dochter is mijn... die test ze uit. En die vindt het heel erg leuk. Dus dat is ook fijn. Dan zegt ze soms... Hé, mam, ik wil eigenlijk dit plaatje zo. Ik denk dat... Wat mist er nog? En dan zegt ze daar ook dingen over. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja. En ze gaat ook al naar school? Of dat nog?
1: Nee, ze is nog maar... ze is bijna 4.
0: Ja.
1: Maar die betrek ik daarin. Dus ze gaat nog niet naar school. Nee, zeker niet.
0: Nee. Zou je natuurlijk ook nog die boekjes voor school mee kunnen geven? Of,
1: ja, zeker. En ook ik denk dat scholen een hele leuke plek zijn. Of andere punten. Ja, zeker. Dus ik ben ook nu bezig met een nieuwe editie. Dus dat betekent dat de hele serie... Ik heb 5 boeken gemaakt. Torben, Jan, Lara, Deila en... welke mis ik nog? Elseba. Het zijn dus 5 verhalen. Die waren al helemaal af. Die heb ik 3 jaar geleden gereleased. Maar nu ben ik bezig met een nieuwe editie. Waar dus ook nieuwe verhalen erbij gaan komen. En ook een hele nieuwe tekeningen krijgen. Die meer aanspreken voor kinderen.
0: Ja, en die tekeningen maak je ook zelf?
1: Ja, die vormgeef ik. Ja.
0: Ja. Nou, leuk. En die website, heb je die zelf gestart? Of is er iets... Is dat al in het leven geroepen? Of?
1: Ja, zelf gestart. Dus een eigen onderneming. Zo kan je het zeggen. Maar mijn man helpt er echt ook onwijs bij. Dus ik kan niet zeggen dat ik alles alleen doe. Dus hij helpt mij er echt heel veel bij. Maar het is wel dat ik dit zelf doe inderdaad.
0: Ja, en zouden ook dan anderen daar gebruik van kunnen maken in de toekomst?
1: Ja, als het heel goed loopt is natuurlijk hulp welkom.
0: Ja, ja, of dat mensen ook hun materialen... erop kunnen zetten die een beetje op dezelfde manier werken als jij? Of?
1: Ja, ik denk niet dat. Ik denk wel dat het bij de materialen zijn die ik zelf maak. Dus echt materialen die ik als kunstenares maak. Ik heb niet visie voor dat het een verzamelplek wordt van allerlei kunstdingen van andere kunstenaars.
0: Nee, dat is gewoon echt een persoonlijke website.
1: Ja, echt een persoonlijke website.
0: Ja. Ja, nou, heel boeiend. We gaan nu luisteren ook naar Remco Hackert, naar het lied U die mij geschapen heeft.

0: Ja, we zijn weer in de studio. Ja. Even kijken. Doe je verder nog ander werk om inkomen te genereren of een inkomen te krijgen? Of is dit het werk wat je doet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben fulltime moeder en daarnaast ben ik bezig voor Kingdom Materials. Dus dat is het eigenlijk. Dus nee.
0: Ja. Ja. Ja, ik had ook nog eens een vraag. Is er een gebeurtenis die je veel indruk op je heeft gemaakt? Wat je dan ook wel in je schilderijen of in je werk, in je boeken tot uiting komt?
1: Ja, ik vind dat echt een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen die je dan kan benoemen. Er is wel één gebeurtenis, denk ik, in mijn leven geweest. En dat is, die heeft al echt iets veranderd in mij. En dat is eigenlijk in 2018 ging ik met mijn man voor het eerst evangeliseren. Ik vond dat super spannend. Maar we hadden onderwijs erover gekregen. En ze hadden ons ook echt aangemoedigd om dan ook echt voor zieke mensen te bidden. En echt geloof te hebben voor genezing. En ik vond het allemaal echt heel spannend. Ik durfde echt niet. Maar ik dacht, ik wil toch uitstappen in geloof. Ik ga het wel doen. Dus toen zijn we naar Rotterdam gegaan. En hebben we daar gebeden voor mensen, het evangelie gedeeld. En heb ik ook voor mensen mogen bidden. En waar er ook echt zichtbare genezingen was. En dat heeft mijn geloof zo... Mijn hele leven heeft dat veranderd. Ik, in één moment was het voor mij, de Bijbel is 100% waar. De opdracht van Jezus is nog steeds de opdracht van Jezus. Wat Jezus deed is dus wat wij ook kunnen doen. En de Heilige Geest is in ons een kracht die dus echt werkzaam is. En als wij geloof hebben, een uitstap in geloof, dan gebeuren die dingen dus ook. En ik was er altijd best wel sceptisch, denk ik, over. Maar er was dan een man en wij baden voor hem. En hij had ontstoken ogen. Heel zijn ogen waren dik en pus. En hij vroeg of we daarvoor wilden bidden. En ik legde de handen op hem. En die ogen beginnen gewoon helemaal schoon te worden. En ik zie dat gewoon helemaal veranderen. En hij heeft gewoon weer normale ogen. En hij begint te huilen. En wij vertellen hem over Jezus. En hij krijgt nu nog steeds kippenvel ervan. Maar het was zo'n mooi moment. En dat heeft mijn leven zo erg veranderd. Omdat ik toen echt dacht van, oh Heer, u bent zo groot. En u gebruikt simpele mensen als ons. Om uw geest daar doorheen te laten werken. En als kunstenaar had ik daar ook heel veel, echt een boost van gekregen. Dat ik dacht, oké, als dat, als uw geest in mij is, kun ik dus met u alles doen. Kan je schilderijen met God maken, boeken met God maken, tekeningen met God maken. Alles kan je met God doen, weet je wel. Zijn geest is daar, hij wil ons daar echt in helpen. Hij heeft ons die kracht gegeven. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat hij blijkbaar ons wil gebruiken om zijn kracht daarin te laten zien. Ja. Dus dat is een hele bijzondere gebeurtenis geweest in mijn leven.
0: Dat is ook wel mooi. Het is ook mooi om te horen dat je ook dan doet wat in de Bijbel staat. Hè? Heel vaak lees je de Bijbel en dan weet je, ik zou eigenlijk dit moeten. Als je dat dan gewoon uitstapt en ook gaat evangeliseren en gaat bidden met mensen. Dat is wel...
1: Ja, ik wilde gewoon uitstellen. Ik dacht, oké, het boek is natuurlijk een supermooi boek met heel veel wijsheid. Maar ik kwam er ook achter, het is dus echt een doeboek.
0: Ja, ja.
1: En je moet het ook doen en dan ga je het ook zien. Ja, zeker.
0: Ja, dat klopt. En je had ook een lied nog uitgekozen. Het nummer The Call van Royal Increase.
1: Ja.
0: Kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, nou, het is zelf voor mij een heel bijzonder nummer. Want ik ben er ook zelf betrokken in geweest. Ik heb er een kleine rol in. ik ben betrokken geweest bij organisatie Royal Increase. En dat is een plek waar creatievelingen samenkomen om mooie dingen voor de Heer te doen. En dit lied gaat over de call. Het gaat over de oproep eigenlijk aan de gemeente van om uit te dragen, om het evangelie te delen, om aangemoedigd te zijn, om te geven wat God jou gegeven heeft aan andere mensen om je heen. Dus ik zelf vind het een heel bijzonder nummer. Omdat het je echt aanmoedigt. Het is ook echt wel een fiery nummer. Dus zet je schrap. Maar het is wel echt heel aanmoedigend. Ik geloof dat we dat allemaal nodig hebben om aangemoedigd te worden.
0: Ja, mooi. Dan gaan we nu naar luisteren naar The Call.

0: Een heel mooi lied. Zou je er nog wat over willen vertellen over de call van Royal Increase?
1: Ja, nou, het is een lied waar ik dus zelf betrokken ben in geweest en een kleine rol in heb gespeeld. Het is vanuit Royal Increase. Dat was een christelijke organisatie voor creatievelingen die hun creativiteit willen inzetten voor God. Waar ik zelf betrokken bij ben geweest hier in Gouda. We hadden ook een kunstcentrum en daar kwamen dan mensen ook om te leren om hun creativiteit in te zetten voor het Koninkrijk van God. Wat moet je daarbij bij voorstellen? Dat is dat we outreaches deden. We gingen de straat op met profetische kunstwerken. Dus echt een muziek, dans, muziekinstrumenten, geestgeleide liederen. En daar kwamen dan mensen op af. Konden we het evangelie delen. Dat soort dingen deden we. Maar we deden ook workshops. En het lied was eigenlijk echt wel het centrale punt van wat we deden. Echt willen uitdragen, willen geven, willen delen.

0: Dat had God ons af. En we deden ook worshipavonden met dans en vlag en geestelijke liederen, spontane liederen. Waar iedereen ook gewoon de ruimte kreeg om dan zelf wat muziekinstrumenten te bespelen die ze wilden. Het was niet het was echt bijbelgetrouw. Dus niet een mystische of vage kunstige bedoeling. Maar echt bijbelgetrouw. En echt, we konden goed uitleggen wat we bijbels deden. En dat vonden we heel belangrijk. Het was echt een mooie tijd. En we hebben dit met elkaar toen opgenomen, dit nummer. Met meerdere mensen dit nummer gedaan. Ik speelde maar een klein rolletje in, hoor. Maar het was gewoon heel erg mooi.
1: Ja. Ik vind het ook wel leuk dat je dan eigenlijk ook... Dat is een manier van kerk zijn buiten de muur van de kerk. Dat je naar buiten treedt en dat je op die manier bezig bent. Dat is wel heel mooi. Heb je nog iets wat je de luisteraars mee wilt geven? Doe wat op je hart hebt.
0: Ja, wat ik op mijn hart heb. Ik denk, wat ik wil meegeven is dat... Deel echt uit. Deel uit. Zegen de ander met wat jij gekregen hebt. Kijk, niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen is een kunstenaar of creatief. Of heeft hele slimme... Is heel slim. Of weet je, iedereen heeft iets gekregen van God. En wat jij hebt gekregen, deel dat uit. En deel ook Jezus. Deel ook dat je het van dat je het geeft omdat dat je het van Jezus hebt gekregen, weet je wel. Zegen andere mensen met hetgeen wat God jou gegeven heeft. En probeer echt het evangelie te delen met zoveel mogelijk mensen om je heen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Maar ook niet alleen in daad, maar ook in woord. En dat zou ik zeggen. En daarnaast, mocht je interesse hebben in de schilderijen, kijk even op mijn website www.kingdom-materials.nl. Stuur even een berichtje via de website. En kom langs als je echt voelt van, hey, dit schilderij is denk ik echt voor mij. Laat Gods geest echt je daar naartoe trekken. En met de boekjes hetzelfde. Mocht je een verkooppunt zijn of willen worden voor de boekjes, stuur me ook een berichtje. Dus ja. Dat.
1: Ja. Nou, bedankt voor dat je in de studio was en voor het delen van je verhaal.
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: We gaan nu luisteren naar Master of Life van Zemer Lefevre.

Jelma Kerk in Gouda. Jaap, ook bedankt voor achter de knoppen. Josephine, bedankt voor je bijdrage. Dan zijn er nu nog de mededelingen. Dinsdag 15 september om 8 uur is er in de Veste Henk Scholder, de spreker. En dat thema is Ik ben de Heere uw God. Een inleidende lezing over de context en achtergrond van de 10 woorden, de 10 geboden. En de vraag, wat is nu eigenlijk het eerste gebod? Elke vrijdagmorgen is er stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. Dat is van half 9 tot 9 uur in gebouw De Haven, Oosthaven 31. En dat is een vast meditatief moment van de protestantse kerken van Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. 27 september om 10 uur 's ochtends is er een ecumenische viering in de ontmoetingskerk naar aanleiding van de Vredesweek, Dunantsingel 314. Iedereen is welkom. Op 27 september is er om 5 uur weer een Goudse glazendienst in Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Westerkerk. De voorganger is dominee Jacobine Scholte. En elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede. En dit vindt plaats in de Joostkapel, Lage Gouwe 134, van 7:30 tot 8:15. Voorganger is een van de voorgangers uit de PKN. Dan is er nog de Alpha-cursus. De Alpha, dat is de plek waar alle verhalen samenkomen aan tafel. Het wordt altijd begonnen ook met eten met elkaar. En dat doe je samen met anderen. En er komen altijd mooie nieuwe vriendschappen uit. En er is ook ruimte om over het geloof te praten, vragen te stellen en naar elkaar te luisteren. En de Alpha, de eerste mogelijkheid, dat is donderdagavond 17 september om 7 uur... is de inkomst bij de Rijsselseweg nummer 1 in Gouda. En ik wens jullie nog een gezegende week en bedankt voor het luisteren.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
1: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
0: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en de Suurhofbrug 5 kilometer file. En er zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouden Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouden Stad Radio. There she was, just a

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek in de regio wordt nu file gemeld, 12 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Rijswijk Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is daar dicht en je doet er 25 minuten langer over. En ook op de A15 rijdt het langzaam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar rijdt het langzaam omdat het verkeer over de vluchtstrook moet. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergen-Ambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plekken vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Rijndijk en Leidschendam kun je er 15 minuten bij optellen. Ook op de A16 is het druk, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk betekent dat een kwartier extra. Dan over naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het ook nog druk, de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het nog file rijden op verschillende plekken in de regio West. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam is dat tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein het geval. Je doet er weer 10 minuten langer over. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Halve Stad.
5: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
4: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
7: Dit is You Want More, elke vrijdag tussen 1 en 2.
6: DJ Raymond.

0: Hall of Fame. Goedemiddag en welkom bij Jul Want Morg. Goedemiddag, Ernst.
1: Heidemon.
0: En dankjewel Glenn en Jaap voor de mooie lunchbox show en de mooie muziek. En zometeen hebben we Henk, de 100-jarige bewoner van Zwettehagen. Maar nu eerst birthday van de Beatles.

0: 100 years. En we gaan nou door met de speciale nieuwe Parachute Bente. En daarna komt Tieneke en Wil in de studio over de 100-jarige Henk praten.
1: De speciale nieuwe! Op Radio Geniva.

0: Ja, Henk, dit is je verjaardag. En in, live in de studio, de begeleidster van Henk.
1: Hallo.
0: Tieneke.
1: Ja?
0: En nichtje van Henk. Hallo, Wil. Ja, wat is er bijzonder? Henk, dat is de bewoner van Zwettehagen.
1: Klopt helemaal.
0: Hoe gaat het met hem?
2: Hij is jarig.
0: Hij is jarig vandaag, 100 jaar. Is het de eerste bewoner die 100 is geworden?
1: Nee, niet, het is niet de eerste bewoner van Zwettehagen die 100 wordt. Er zijn er al meer geweest. Maar niet heel veel hoor.
0: Nee?
1: Nee. En maar wel de eerste van onze woning.
0: En op welke woning woont hij?
1: Ja, de allerleukste woning van heel Zwettehagen. Dat is Jacquewijn 116.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het met hem?
3: Het gaat goed met hem.
0: Ja?
3: Hij glundert. Hij drinkt koffie. Hij heeft het naar zijn zin.
0: En als nichtje, weet je wat het geheim is dan om 100 jaar te worden?
3: Oh, wat een moeilijke vraag. Niet veel koffie drinken. Ja, misschien geldt dat voor hem, maar voor mij niet. Ik denk elke dag wandelen of je laten rijden. Buitenlucht. Goed eten. Ja, meer weet ik niet. Ja, goed drinken.
1: Ja. En behalve goede genen, koffie. Denk ik.
3: Goede genen.
1: Goede genen.
3: Geluk hebben.
0: En Tieneke, is de tijdelijke burgemeester al langs geweest? Want als je 100 bent, komt de burgemeester
1: ja,
0: langs.
1: Ja, dat klopt. Nee, die komt straks.
0: Ja?
1: Ja, die komt straks eens feliciteren. Ja, en Henk heb ook al een brief gekregen namens de koning.
0: Ja?
1: Ja, heel mooi. Om te feliciteren dat hij 100 jaar wordt.
0: En weet je wat in de brief staat?
1: Ja, Henk... ik heb hem wel gelezen, maar ik kan hem niet helemaal nazeggen. Maar hij wordt van harte gefeliciteerd dat hij deze mooie leeftijd heeft bereikt.
0: Ja, ik hoop ook ooit een brief te krijgen als ik onder ben van de koning.
1: Ja, ik kan een kopie maken, maar dat...
0: maar ik heet geen Henk, dus...
1: Nee, dat is ook weer jammer.
0: Klopt niet. En hoe is het gevierd vandaag, vanmorgen?
1: Nou, hij heeft geen ontbijt op bed gekregen vandaag. Want zodra hij wakker wordt, dan wil hij ook wel zijn bed uit. Maar hij heeft wel een lekker ontbijtje gekregen. En dan is hij naar de theehuis gegaan. En dan wordt hij straks opgehaald. Ja, en dan gaan we feest vieren met gebak. En cadeautjes. En koffie. En vanavond eten we lekker Chinees eten. Want daar smult hij zo van. Vindt hij echt heerlijk.
0: Dus al 100 jaar houdt hij van Chinees eten?
1: Ja, nou, 90 zeker.
0: En Wil? Bent u er ook bij de verjaardag van Henk?
3: Ja, ik ben er ook bij. Dit is zo belangrijk. Het gebeurt maar eens in je leven.
0: Ja.
3: Dat je een oom hebt die 100 jaar wordt. Ik heb geen andere ooms die 100 jaar gaan worden. Dit wil ik meemaken.
0: Ja, zeker. Want vorig jaar hebben we hem ook gefeliciteerd toen hij 99 werd.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar toen kon hij er ook niet bij zijn, helaas.
1: Nee, Henk zit in een rolstoel.
0: Ja.
1: En dan is het hier een beetje krap. En Henk praat ook niet.
0: Nee.
1: Dus dan, voor een radioprogramma is dat dan natuurlijk wel een beetje lastig. Want er moet wel wat gepraat worden.
0: Dat zeker.
1: Hè? Ja.
0: En wat doet Henk verder nog? Op zo'n 100-jarige.
1: Nou, hij gaat graag als zijn nicht Wil op bezoek komt. Vindt hij heel gezellig. Want dan zit Wil ernaast. En dan, dan voelt hij wel dat er iets vertrouwds in zijn omgeving is. Ja. En dat voelt hij gewoon. Hij heeft ook nog een vrijwilligster die elke maandag langskomt. En dan zie je hem ook altijd helemaal blij worden. Want... Een jaartje geleden was hij nog wel heel erg goed. Ja. En dan ging hij staan en dan ging hij lachen. En dan mocht hij mee in de auto. En dan gingen ze een stukje rijden. Gingen ze ergens koffie drinken. Maar hij is nu toch wel 100. Dus hij loopt wat moeilijker. Dus ja, in de auto stappen is niet meer zo makkelijk. Maar hij is nog steeds, je kan nog steeds zien dat hij erg blij is als ze komen.
0: En heeft hij verder nog hobby's?
1: Behalve koffie drinken en lekker eten. Nee, jawel, ik zou het bijna vergeten. Nee, ja. hij houdt heel erg veel van doekjes. En als die doekjes dan ook nog een heerlijke geur hebben, dan kan hij helemaal, intens van genieten.
0: En wat is zijn lievelingsgeur? Wat doekjes?
2: Koffie. Ja.
3: En ik weet dat er vandaag ook een kaart komt waar een beetje koffieparfum op gedaan is. Ja. Geen echte koffie, maar het ruikt wel naar koffie.
1: Ja.
0: En van wie krijgt hij die, weet u dat?
3: Ja, van een nichtje uit België die vandaag niet kon komen.
0: En hoe vindt dat nichtje uit België het, dat Henk op Zwettehagen 100 is geworden?
3: Nou, ook heel bijzonder. En ik hoop, in december komt ze naar Nederland, dat ze hem dan even kan zien.
0: Zou wel leuk zijn. En Tieneke, dit jaar, volgende zondag heb je natuurlijk ook de mini-run op Zwedhagen. En ja, volgende week mag de Hollander.
1: Nou, dat zal leuk worden.
0: Is Henk er ook bij? Weet je dat?
1: Ja, met de mini-rit niet. Ja. Want dat gaat niet lukken in zo'n auto. Maar bij Marco de Hollander gaan we zeker wel even kijken, hoor.
0: Ja,
1: ja, tuurlijk. Dat is altijd gezellig als Marco komt.
0: En houdt u het nog van wat van muziek houdt, Henk? Vooral van...
1: Nou... Een beetje rustige muziek wel, denk ik. En muziek waar daarover koffie gezongen wordt. Van Rita Corita.
0: Ja?
1: Ken je dat liedje?
0: Koffie. En koffie.
1: Koffie. Ja. Lekker bakkie koffie. Ja. Dus dat zijn dingen die vindt hij wel leuk.
0: En die vrijwilligster.
1: Ja.
0: Komt die ook nog op de verjaardag?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat is dan de favoriete plekje waar ze vooral heen gaan? Elke maandag?
3: Naar de herberg.
0: Huh?
3: Ja. Maar eerst gaan ze het terrein over, 1 of 2 keer. En dan naar de herberg. En daar drinken ze geen chocola, maar koffie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je hebt ook al 100 kaarsjes gekocht.
1: Nou, mag niet, hè? Denkbeeldige kaarsjes. Ja. We hebben allemaal kaarten met kaars.
0: Ja.
1: En daar staat dan op 100 jaar. En als je langs de woning loopt, dan hangt er een heel groot spandoek.
0: Ja.
1: En daar staat op dat Henk 100 wordt. Want ja, dat is toch wel uniek, hè? Ja.
0: Ja, want normaal zie je gewoon overal mensen die 50 worden.
1: Ja, zeker. Hè? Dan zetten ze een grote Abraham neer.
0: Ja.
1: En dan is het ook feest. Maar ja, we hadden natuurlijk 2 Abrahams neer kunnen zetten.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en verder kleden we mooi aan voor vanavond. Als de burgemeester komt natuurlijk. En als de visite komt.
0: En heeft Henk een favoriete kleding?
1: Nou, ik denk dat hij wel van fleurige kleding houdt, hè?
3: Ja, fleurig.
1: Ja.
3: Droog, schoon, netjes.
1: Ja. Als er een spettertje op zit, dan moet hij uit. Daar houdt hij niet van.
0: Inderdaad, als je taart knoeit.
1: Ja. Dan, of we helpen hem even met geven.
0: Ja.
1: Of we doen even zo'n mooie slap om. Want ja, als je jarig bent, mag je wel een beetje knoeien, toch?
0: En hoe lang woont Henk al op de Zwettehagen?
3: Ik denk een kleine 45 jaar.
0: Ja.
1: Ja, net zo lang als dat Zwettehagen hier is. Want hiervoor staat hij volgens mij op Geest.
3: Oostgeest. In Oostgeest.
1: In Oostgeest.
0: Ja. Ja?
1: En de geest, heette dat toen al En de Geest?
0: Ja.
1: Uitgeest.
0: En de Geest, ja.
1: Ja, ja. Maar inderdaad, volgens mij toen... ik denk dat 44 jaar geleden is Zwettehagen hier gekomen.
0: Ja.
3: Hij was een van de eerste bewoners.
1: Ja, en dan is hij al hier komen wonen. Ik weet dat hij nog op de molen zat, want toen ben ik voor het eerst met hem gaan werken.
0: En de molen, dat is ook was een locatie?
1: Ja, ja, die heb jij misschien nog niet eens meegemaakt. Nee. Nee,
0: en dat was... En wat deed Henk daar dan, als ik vragen mag?
1: Ja, nou, Henk is heel erg zichzelf gebleven al die jaren. Koffie drinken en lekker eten. Ja.
3: En toen zat hij nog op paardrijden.
1: Oh, ja.
3: In Oostgeest, bij Moedig Voorwaarts.
1: Ja.
3: En dat heeft hij gedaan tot, denk zo 10, 15 jaar geleden.
1: Ja, ja.
4: Nou,
1: 15 jaar geleden werkte ik niet met hem, maar ja.
0: En had hij een lievelingspaard bij Moedig Voorwaarts?
3: Oh, dat weet ik niet. Ik heb hem een paar keer zien rijden. En hij vond het altijd heerlijk. En het paard vond het prima. Ja, het was een leuke twee-eenheid.
0: Ja?
3: Maar te zien.
0: En houdt hij nog steeds van paarden of dan niet?
3: Ja, ik geloof dat hij nu geen paarden meer ziet. Nee. En hij werd ook bang om te vallen. En daardoor zijn we gestopt met paardrijden.
0: Ja, snap ik. Ja. Maar goed, dank je wel voor jullie komst en een fijne verjaardag met Henk.
1: Nou, dank je wel voor je interview.
0: Gedaan. Dan gaan we nu lekker A, B, C, D, E, F, U draaien.
1: Zo. Ah.

Ja, en daarvoor was natuurlijk de begeleidster Tieneke en de nicht Wil in de studio vanwege de 100-jarige Henk, die vandaag 100 jaar is geworden. En om 3 uur komt de tijdelijke burgemeester. Maar goed, je bent natuurlijk forever jong. Dus hier is hij dan, Alphaville, forever jong.

0: Ben je er niet klaar voor?
1: Ja.
0: En jij, Jaap, is jouw batterij opgeladen?
2: Hij staat nu op 95%, maar om 2 uur zit ik op 100.
0: Is goed, dan gaan we nu naar Suzanne F. Geek met de batterij.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
7: In Gouda gebeurt het, bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Techniek wordt vanavond verzorgd door John Goedkoop. Ik heb één cd bij me. Nee, ik moet niet liegen, ik heb er twee bij me. En in ieder geval een gedeelte van een live concert. De cd waar ik een heel aantal nummers van ga halen is afkomstig van een zangeres, percussiespeelster Natasha Rogers. En het album is genaamd Oneida. En het openingsnummer van vanavond had het mooie titel The Wound. En wat is er allemaal te vertellen over Natasha Rogers? Nou, dat ga ik zo meteen pas doen, want ik ga nu eerst eventjes vertellen welke folkconcert u de komende tijd kan bezoeken. Dus toen namelijk de vorige twee weken een beetje bijeengeschoten. Die van 9 september, die is al geweest, de Nine Lin Band uit Nederland. Maar u kunt nog wel gaan op 9 oktober naar Grieve Linde Duo uit België. Winnaar van de Belgische Blues Award. Beste solo duo uit 2024 en 2026. En al deze concerten gaan plaatsvinden bij Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. Op 30 oktober Dean Owens en de Sinners uit Schotland. Ze zijn er al een keertje eerder geweest en het moet duidelijk zijn dat dit echt de folk is. Dan op 20 november het Bullfight uit Nederland. En schijnt dus al jaren tot een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse popmuziek te behoren. Goed, dat allemaal voorlopig. Wanneer er meer nieuws is, gaan we dat allemaal laten horen. Natasha Rogers, wie is dat? Nou, is in ieder geval een dame die geboren is in Nederland. Ze heeft jarenlang gewoond in Amsterdam. Ze is afkomstig van een Amerindiën. Dus een combinatie van Amerika-Indiaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze heeft tot de 12e in Amsterdam gewoond. Ze is daarna een aantal keren verhuisd en in 1996 uiteindelijk is de familie terechtgekomen in Bordeaux. Toen ze 16 was, heeft ze een paar conga's gevonden. En toen heeft ze dus de Afro-Cubaanse percussie heeft ze ontdekt en ze is daarmee helemaal opgegroeid. Ze is naar het conservatorium gegaan, heeft daar die Afro-Cubaanse percussie geleerd. Heeft daar ook heel erg veel muziek meegemaakt. In 2010 is ze verhuisd naar Parijs en daar heeft ze dus een aantal mensen ontmoet waarmee ze twee keer een album opgenomen heeft. Rise Yourself in 2012 en in 2017 Your Face. Maar dit album uit 2024, Oneida, dat is van een hele andere aard. Dat is ze meer naar de percussiestijl, want ze is tenslotte percussioniste, is ze daar gegaan. Maar volgens het verhaal moet dus dit een mooie combinatie zijn van Native American Ancestry, dus de erfenis van de Native Americans, spiritualiteit, compassion, humanity, the natural world en womanhood. En dan gaan we in de volgende nummers gaan we daar nog veel meer van horen, want ik heb in totaal geloof ik 5 nummers van dat album gehaald. Volgende nummer is bijvoorbeeld Tambor van Natasha Rogers.

gebeurt niet vaak dat je een album krijgt waar de begeleiding hoofdzakelijk bestaat uit percussie-instrumenten in die Latijns-Cubaanse traditie. Een heel klein beetje een tonatie in de begeleiding, maar meer, voor het merendeel toch gewoon die percussie. Op zich heel erg mooi. Maar de taal die er gezongen wordt, het eerste nummer is natuurlijk niet zo moeilijk, dat was gewoon Engels. Maar daarnaast zit er een taal in die ik niet heb kunnen plaatsen in het nummer Tambor. Misschien dat het nummer Lent, het volgende nummer, weer iets meer informatie gaat geven.

Tambour was dat van het album Oneida van Natasha Rogers. En dan moet ik het eventjes helemaal goed houden. Nee, het nummer was Land. En van Land kan je natuurlijk heel veel gaan verzinnen. Want het is weer vervelend bij deze cd. Er zit weer helemaal geen informatie bij van de teksten die gezongen worden. Dus dan moet je maar gaan raden waar het allemaal over gaat. En ook zo het volgende nummer. Want wat moet je nou maken van Move at JK?

Dat noemen ze dus een instinker. Een stukje in de stilte inbouwen, zodat degene die het programma presenteert denkt dat het al afgelopen is. Move HK. En dat is volgens mij meer een uitnodiging om te gaan dansen, als ik het allemaal goed gehoord heb. En wat er dan kan gebeuren als je aan het dansen bent. Ik heb nog één nummer te gaan van dat album Oneida van Natasha Rogers. En dat is iets, dat is getiteld naar iets wat ik absoluut niet meer kan. Vroeger heb ik halve marathons hard gelopen. Maar dat gaat allemaal nou voor geen meter meer. Dus we laten gewoon maar lekker de muziekwerk doen. Run.

Natasha Rogers met het nummer Run van dat allemaal van dat album Oneida. Zeer de moeite waard. Aan de voorkant is er een aap getekend. Ik weet niet meer of het een chimpansee of een gorilla is. Maar het is in ieder geval groen. Ja, dat kom je natuurlijk helemaal nooit ergens tegen. Maar het is gewoon een lekker album om naar te luisteren. Toen kwam ik op een gegeven moment van, ja, het zijn allemaal wel vrij korte nummers geweest. En op een gegeven moment een hele lange live track te gaan doen, dat doen we ook niet. Weet je wat, we plakken er gewoon twee andere nummers achteraan. Van iemand die vroeger hier in de studio, de televisiestudio, ooit nog een keertje een concert gegeven heeft met drie kompanen. En dan heb ik het over de Engelsman Tom McConville op zang en viool. Ik heb twee nummers van hem meegenomen. We beginnen met een instrumentale en dat is een hoornpijp. En die bestaat uit drie verschillende stukken. Tom McConville. Thank you.

Mooi, de drie hoornpijps van Tommy Conville. En die drie hoornpijps, dat waren de Black Swan, Ain't Misbehaving en The Independent. En daar een nummer waar Richard... Sorry, ik moest eventjes hoesten. Compositie van Richard Thompson in ieder geval. Het nummer is getiteld Bee's Wing. En ik heb wel eens gevraagd van, is het nou de vleugel van een bij of is het de schommel voor een bij? Want het kan natuurlijk alle twee op deze manier gedaan worden. Daar heb ik nooit echt antwoord op gekregen. Hij heeft het nummer ooit een keertje samen met Richard Thompson gespeeld op het album Mirror Blue van Richard Thompson. Maar wij gaan gewoon luisteren naar de uitvoering van Tommy Conville met zijn band Bee's Wing.

0: Bob Fox met... Nee, Tom McConville met B-Swing. We gaan luisteren naar Bob Fox samen met zijn maatje vanuit het verleden, Stu Lockley. Hebben jarenlang een duo gevormd, Bob Fox en Stu Lockley. Zijn toen uit elkaar gegaan. Stu Lockley kwam terecht in de Doonan Family Band. Bob Fox ging solo. Maar na een aantal jaren heeft Lisbeth uit Alphen, die heeft ze nog eens een keertje bij elkaar geroepen als duo om toch nog een keertje op te treden. Dat hebben ze gedaan bij het festival The Crack in de Meren in 1999. En vanuit dat concert ruim 24 minuten als we het helemaal halen. Maar ik denk het niet dat we het laatste stukje weg moeten schuiven. Maar in ieder geval geniet lekker van Bob Fox en Stu Lockley. En zometeen natuurlijk Marcel met zijn blues. Hè? Hoi.
1: Is everybody okay? Good. That's good. Right. Gonna sing... I'm going to sing you a song by a singer-songwriter who started his career in a group called the Humble Bums. Does anybody here remember the Humble Bums? No? Billy Connolly? Jerry Rafferty? This is the song Jerry Rafferty wrote. If you don't know Jerry Rafferty, he was the one that did that Baker Street, you know. Do-do-do-do-do. Know that one? Yep. Well, this is the one he wrote in the late 1960s. And it's a song called Please Sing a Song for Us. You got it. This man knows it. In fact, this man could come up and sing it for you. That's good. Got a super duper chorus. And the chorus goes like this. Now you must listen to it. Please sing a song for us. Play your guitar. There isn't one of us cares who you are. And if the sound is good, you won't go wrong. Please sing a song for us and we will sing along. Okay. Understand, yeah?
2: Yes.
1: Can you understand us? Are we talking too fast? Slow down? Too slow? Are we okay? Please sing a song for us. Play your guitar. There isn't one of us cares who you are. And if the sound is good, you won't go wrong. Please sing a song for us and we will sing along. I'll give you a clue. I'll sing it for you. And it goes like this.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
0: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Exciting and entertaining.
7: Get on up.
6: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
8: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
6: The party starts here.

0: Ja, luisteraars. Ik zat even te wachten op de tune, maar het is andersom. Ja, de Kick. Prachtig. 2013 is al een tijdje geleden. Ik moet altijd lachen om die Dave van Raven, de zanger. Ja, hij doet hele mooie dingen, maar hij zit ook wel eens in de quiz. En het is ook vooral een hele grappige man. En ja, zijn humor is ongekend. De Rotterdammer, hij woont niet meer in Rotterdam, maar maakt niet uit. Ze maken alweer een tijdje goede muziek eigenlijk. Duidelijk geleest. Beïnvloed door die 60 jaren natuurlijk. Want dat bandje de Kick doet veel. Net zo makkelijk ook Boudewijn de Groot. Doen ze hele LP's van. Maar ja, je hoort ook de Beatles, de Kings en wat voor invloeden ook. En dan op eigen muziek. Dave van Raven schrijft ook zijn muziek zelf. Goeie band, de Kick, een Nederlandse band. Zo zijn we begonnen. Mooie dag en we maken er een mooie avond van. Mooi uurtje met achter de knoppen. Uiteraard Remco Bologne.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.

Ja, we gaan naar 2008 luisteraars en de Nederlander en ook uit Rotterdam toevallig Dennis Kolen maakte toen het album The Jinx, waarvan op dat moment Leo Blokhuis zei belachelijk goed gewoon. Ik kreeg toen een singeltje in die tijd opgestuurd van hem. En ja, ik kon het alleen maar eens zijn, want ja, dat was, stond alweer op de volgende plaat dan van Dennis. En ja, ik vond die muziek ook gelijk helemaal te gek. Pakte mij ook. En ja, tot op heden is dat zo. En we zijn goede vrienden geworden. En ja, de man maakt nog steeds geweldige platen. Dennis Kolen. En we gaan van het album The Jinx, World at Your Window, horen. Dennis Kolen.

0: Ja, mooi. Dan mooi vond ik het. Nickel Creek, Where is Love Now? Een album met Dotted Line uit 2014. Ja, Nickel Creek, een band bestaand uit broer en zus. En ja, nog een lid. Maar in ieder geval, ja, prachtige folk rock. En ja, mooi drie stemmen gezongen. En ik zou zeggen, mocht je een keer een album van ze te pakken kunnen krijgen, moet je het niet laten, want er staan altijd schitterende nummers op. En dan niet twee of drie nummertjes, nee, dat is meestal meer dan de helft van een plaat. En dat vind ik altijd wel een hele goede graadmeter. Dan ben je goed bezig, zeg ik altijd. En dit is dus ook zo'n plaat, Dotted Line. Jammer dat ze niet zoveel plaatjes meer maken. Het is een tijd geleden dat er weer een nieuwe uitkwam. Maar ze zijn nog bij elkaar en ze komen sporadisch bij elkaar, helaas. Nickel Creek. We gaan naar de Spotlight, luisteraars.
1: In de Spotlight.
0: Ja, deze keer heb ik gekozen voor een, ja, zeg maar een grootse band, een grote band. En dan heb ik het over Coldplay, want ja, die begonnen nogal klein. En toen werden ze vergeleken met Radiohead, U2, ook Travis. En debuutalbum Parachutes bijvoorbeeld, ja, kwam binnen. En ja, dat was toen bij een kleine groep luisteraars, werd dat heel hoog opgegeven. Ze zei, jee, dat is goed, zegt er van een Rush of Blood to the Head in 2002... En ja, dat ging al behoorlijk. Dat was een definitieve doorbraak. En ja, ik ga twee nummers draaien. Dat doe ik altijd in de Spotlight. En dat is een nummer van hun plaat Viva La Vida uit 2008. Ik draai het weer eens om. En van het album X and I uit 2005. Een eerste single Speed of Sound. En van Viva La Vida titelnummer. Ja, als ik dat nummer hoor, word ik altijd erg blij, want ja, als ik dat hoor, dan denk ik, ja, ik heb er weer zin in, luisteraars. En ja, de prachtige, ja, dat is altijd een heerlijke opmaat, zeg ik altijd. Maar we gaan luisteren naar Coldplay. En we beginnen hier natuurlijk mee. En luister maar, lekker, Viva!

Maria Linda Ronstedt, de geweldige stem als zangeres, schreef zelf eigenlijk bijna niets. Altijd nummers van anderen, maar ze koos er dan wel echt de hele goede uit. En dat is ook weer een kunst. Bijvoorbeeld de volgende in de cover is een nummer van James Taylor. Hey Mister, en dat nam ze op in 1975 voor haar album Prisoner in Disguise. En dat is trouwens ook zo'n album. Ik kan het je aanraden, want er staan bijna allemaal goede nummers op. Prachtige duetten met John David Sutter bijvoorbeeld. En het grappige is dat James Taylor op zijn eigen nummer, dus dit nummer, Hey Mister, dat hij That's Me Upon the Jukebox, dat hij zelf meezingt. Dus we gaan genieten in de cover van Linda Ronstedt.

0: Ja, van zijn nieuwste album Romantic uit 2026 uiteraard. Bruno Mars, Risk It All. En ja, hij stond 3 keer in de arena, de man. Dat is niet te geloven eigenlijk, maar hij maakt ook geweldige muziek. En dat doet hij niet alleen in zijn eentje, maar natuurlijk ook in zijn band. Goed, we gaan verder met live. Want we hebben in live hebben we niet de kleinste band genomen. Want ook nog een band die nog steeds optreedt en in de 80e jaren behoorlijk populair was. Ook hier in Nederland. Don't You Forget About Me was een beetje de grootste. Ik weet nog goed dat ik op cursus was. En ja, dat ik een praatje had met iemand die ik goed kende over ja, nogal wat muziek die misschien wat depressiefachtig was. Wat treurige muziek van die oude singer-songwriters. En dat er toen een meisje naar me toe kwam die ook op die cursus had. Die zei van, joh, houd toch op man met treurige muziek. Je moet de Simple Minds opzetten met Alive and Kicking. Die was toen net uit, moet je nagaan. En nou, ik zei van, nou, ik ga dat ding gelijk eens draaien. Weet je wat, zei ik? Ik ga hem kopen. Dat heb ik gedaan en ja, Alive and Kicking. Blijft er een goede plaat. En als je hem hoort, ja, dat is ook een upplaatje waar je vrolijk van wordt. We gaan hem dus laten horen in live, de Simple Minds.
1: Tijd voor de live track.

0: Ja, vooral Mick Jagger is goed in vorm op de laatste plaats. Zelfs een falset stemmetje, zijn hoge stemmetjes terug, zoals die bijvoorbeeld hoort bij Black and Blue. Niet te geloven, ziet toch ook al ruim de 80 gepasseerd, deze man. We gaan naar de LP. Dit was dus van zijn laatste plaat, van de laatste plaat van de Rolling Stones, moet ik zeggen. Jealous Lover, ik moet nog even de titel noemen. En het album heet Foreign Tongues. En het gaat natuurlijk... Ja, komende zaterdag gaat er weer een luistersessie plaatsvinden hier in Gouda bij Jitsen, zal ik maar zeggen. Goed, we gaan naar de LP, luisteraars.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, ik heb er een beetje nagekeken, maar ik heb Brian Ferry of Roxy Music niet vaak gehad in Shake of Shake of Music. Dus dat ik die op LP heb, is toch wel leuk. Ik heb de 5e soloplaat van Brian Ferry is de hand genomen. De Bright Stripped Bear uit 1978. En die werd aardig gerecenseerd. Er staan wat soulnummers op. En ja, hij was zelf nogal onder de indruk. Want over Mick Jagger gesproken. Die had zijn vriendin, ja, en daar was hij nogal van onder de indruk, Jerry Hall, afgepikt. Want die Mick Jagger die zei zo: dat is een lekkere dame, die ga ik eens even nemen. Dat was in 1977. Brian Ferry in verbijstering, achterlatend. Ja, en daar is dit album een beetje op gebaseerd. En ja, hij pikte bijvoorbeeld het nummer van Al Green, Take Me to the River. En dat deed hij best met veel vuur en met veel emotie. En daar gaan we naar luisteren, want de plaat geeft nogal wat emotie mee. Zeker voor Brian Ferry en Roxy Music, die daar niet bekend, bepaald bekend om staan. Maar goed, dit nummer is dus een lekkere soul-klassieker die in een mooi jasje giet. Brian Ferry, Take Me to the River van Al Green. Op LP.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars, dat was het alweer. Ik bedank aan de overkant uit.

People, waar het laatste plaatje, waar het laatste plaatje van gaan draaien. Want we blijven een beetje in de river-sfeer, luisteraars. Want we hebben net gehad natuurlijk van Al Green en Brian Ferry, Take Me to the River. En ik dacht van nou, wat is er mooier om af te sluiten dan Find the River. Uit 1992, ik zei het al, van Automatic for the People, is dit R.E.M. En ik zeg, take care.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14

0: Hij overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Bernie Marsden, Steve Cropper en King King. We hebben Chicken Shack in de Basis Blues collectie, The Sky is Crying als klassieker van de avond en een mini special over John Primer. Maar eerst nog even het weerbericht checken.

De altijd voortreffelijke Robert Cray met The Forecast Calls for Pain van het album Midnight Stroll uit 1990, opgenomen met onder andere de Memphis Horns. In de basisbluescollectie de befaamde Britse bluesband Chicken Shack, waar in hun gloriedagen zanger-gitarist Stan Webb en zangeres-pianiste Christine Perfect deel van uitmaakten. Hun beste albums maakten zij voor Blue Horizon Records in Engeland met producer Mike Vernon. En daar stonden toen ook bijvoorbeeld Fleetwood Mac en Duster Bennett onder contract. Ik kan van Chicken Shack zeker het best-of album uit 1990 aanbevelen. Er staan 20 tracks op. En we beginnen met een track gezongen door de oprichter van de band, die in 1946 geboren, Stan Webb. En later in het programma ook nog een nummer gezongen door Christine Perfect. Maar nu Chicken Shack met The Letter uit 1968.

Ja, de eerste nieuwe cd is van de Britse bluesrock-gitarist Bernie Marsden. Dit was I'm Tordan, dat we ook kennen van Freddie King bijvoorbeeld. En dat staat op een recent verschenen live album Stage. En dat is postuum verschenen, want Bernie Marsden overleed al in augustus 2023. Dit zijn oudere live-opname. En Bernie Marsden werd 72 jaar oud en is bekend van onder andere White Snake, Deep Purple en Moody Marsden Band. In de laatste 20 jaar van zijn leven bracht hij veel bluesalbums uit, waaronder tribute albums ter ere van Peter Green, Rory Gallagher en The Three Kings of the Blues, B.B. Albert en Freddie King. De klassieker van vanavond komt uit het jaar 1960 en toen het uitkwam als een single op Fire Records en is van de slide-gitaar gelende legende Elmore James uit Chicago, The Sky is Crying.

Ja, gitaargeweld van twee erkende specialisten. Kenny Wayne Shepherd met special guest zanger-gitarist Warren Haynes, die we ook kennen van Govis Mule. Breaking Up Somebody's Home werd het eerst opgenomen door Soul Zangeres en Peebles. Maar deze versie is overduidelijk gebaseerd op die van Albert King. Ja, en Steve Cropper speelde vaak met Albert King en nam ook met Albert en Pops Staples in de jaren 60 een compleet album op. En Steve Cropper was in die tijd de gitarist van Booker T en the MGs, de huisband van de Stax, Stax Records. En Cropper was daar ook artist en repertoireman, A&R-man. Songschrijver, arrangeur, producer van onder andere Eddie Floyd, Sam & Dave, Otis Redding en Wilson Pickett. Hij vertrok in 1970 bij Stax en werkte daarna met onder andere Ringo Starr, Rod Stewart, John Prine, Jeff Beck, Levon Helm en Felix Cavalieri. Vanaf 1975 trad hij ook weer regelmatig op met Booker T en de MGs en hij won in totaal 7 Grammy Awards. Hij overleed vorig jaar op 3 december en werd 84 jaar oud. Recent is postuum zijn allerlaatste album verschenen, Watching the Tide. En daarvan hoort u Blood, Blood, Blood from a Stone.

Vintage Downhome Blues uit Louisiana. Mailman, Mailman van Sonny Boy Williamson. Dat is niet een van de twee bekende Sonny Boy Williamsons, maar een man geboren werd, die geboren werd als Jeff Williamson, een artiest uit New Orleans. Een ultra zeldzaam singeltje uit 1961 uitgebracht door Ram Records uit Shreveport, Louisiana. De mini special van vanavond is van de Amerikaanse Chicago blues zanger-gitarist John Primer. Inmiddels 81 jaar oud, maar nog steeds actief. Hij speelde in de band van Willie Dixon. Hij speelde 3 jaar in de band van Muddy Waters en 13 jaar in de band van Magic Slim. En de afgelopen 10 jaar werkte hij regelmatig samen met producer Montabonica-speler Bob Corritore. Als soloartiest maakte hij vanaf 1991 zo'n 24 albums en 3 daarvan heb ik geselecteerd voor de mini-special. We beginnen met het nummer Try to Make You Mine en dat komt van het album Hard Times uit 2022. Daarna Add a Little Touch en dat komt van het album All Original en dat heet zo omdat het allemaal eigen werk is van hem en dat is een album uit 2008. En we sluiten af met de bluesklassieker Crawling Kingsnake met Bob Corritore, Montmonica 3 maal John Primer.

Chicago Blues van John Primer met onder andere Bob Corritori op mondharmonica. De laatste nieuwe cd van vanavond is van de Schotse bluesrockband King uit Glasgow. De harde kern van de band bestaat uit leadzanger-gitarist Alan Nimmo en zanger-gitarist Lindsay Coulson. Ze maakten in 2011 hun eerste album en het recent verschenen album Live is alweer hun achtste album. Wait in Time, live dus.

A Woman and the Blues, de tweede keer vanavond. Chicken Shack, gezongen door Stan Webb, die ook gitaar speelde. Maar ook gezongen door Christine Perfect, die zong en piano speelde. En niemand kon toen bevroeden dat zij, en met naar haar huwelijk met Mick Fleetwood, jaren later een wereldster zou worden. Met een nieuwe versie van Fleetwood Mac. Nog een tip, als u ook van soul en funk houdt, sinds kort ben ik ook samensteller en presentator van Soul Power op Gouwestad Radio. Soul Power wordt wekelijks uitgezonden op dinsdagavond van 10 tot 11 en herhaald op woensdagavond van 11 tot 12. En alle uitzendingen staan daarna ook op de website. En de eerste drie uitzendingen van Soul Power zijn daar ook te vinden. Bedankt voor het luisteren, John. Goedkoop bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Robin Voort. Graag tot volgende week.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooiden haar op de grond en schopten haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste

0: data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
0: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

Ja, een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u naar dit programma luistert. En vorig jaar, eind vorig jaar, verscheen er opeens een plaat getiteld The Last Bob Lee Morgan Archives. Ja, en iedereen stond op zijn achterste benen. Wat gaat er gebeuren? De laatste tijd verschijnen er wel meer liveconcerten en dergelijke uit de vaults. Maar gaan we die openbreken als het gaat om Lee Morgan? Wat mij betreft mag het. The Last Bob met een aantal fantastische tracks waarvan je er eentje hoorde. Heavy Dipper. Ja, breek die archieven maar open. Maar niet alleen van Lee Morgan. Ik zou zeggen, ga ik eens even lekker kijken of er nog bij de Duke. Bij Duke eigenlijk er bijvoorbeeld nog meer in de kast ligt. Aan mooie tapes met heel veel mooie muziek. En zo kunnen we nog wel heel wat meer namen opnoemen. Wij gaan in deze uitzending, ik heb dat vorige week al aangekondigd, ons richten op de saxofonist. Hij is niet meer onder ons. Pietje Noordijk. Piet Noordijk. Met respect, maar in Rotterdam. Was een Rotterdammer van geboorte. Werd hij Pietje Noordijk genoemd. Een man die zoveel gedaan heeft en zo'n grote naam was internationaal. Maar net als met andere grote Nederlandse jazznamen vind ik, vorige week had ik het eventjes over Louis van Dijk, nooit zeg maar de credits gekregen die hij eigenlijk wel had verdiend. Nou, in Nederland heeft hij een Jubilee concert gekregen in 2007. Dat hij toen 50 jaar in het vak was. 25 mei 2007 in het Bimhuis in Amsterdam. En er waren maar liefst een drietal bands die onder leiding van Piet Noordijk gingen jazzen. Piet's Groove, nog één keer terug op het podium. Misha Mengelberg, Piet Noordijk kwartet en het Piet Noordijk Bobtet. En die cd, Piet Noordijk Jubilee Concert, die cd, kocht ik van iemand die zijn cd-verzameling ook opdoekte. Sfeer iets anders dan de minderhoudcollectie. Maar daar zat deze cd tussen en dit is zo gaaf. Ik liet je vorige week al het stuk, het signatuurstuk van Noordijk horen, Piet's Groove. Ik laat je van elke bezetting die die avond in 2007 op het podium klom, laat ik je stukken horen. En dat combineer ik dan weer met andere jazz, nieuwe jazzgeluiden. Maar ook bijvoorbeeld een plaat die ik terugvond van pianist Don Randy. Die volgend jaar 90 hoopt te worden als hij het gaat halen van 1937. En ik heb zijn plaat, zijn debuut LP gevonden op het World Pacific label. Met zijn toenmalige trio, Feeling Like the Blues. Als ik het goed zie, ik moet eigenlijk de plaat even pakken. Hè. Dit is improvisatie, lieve vrienden. Feeling Like the Blues. Daar gaan wij het titeltrack in ieder geval ook beluisteren. Maar we beginnen eerst met de eerste bezetting die avond, dus die 25 mei 2007 in het Bimhuis, in de ode van Piet Noordijk op het podium klom. En dat was de band Piet's Groove. Piet Noordijk met Jack van Pol op Hammond orgel, Martijn van Dietersen op gitaar, Frans van Geestbas en Gijs Dijkhuizen op drums. Luister naar And Then Some.

Ja, en we zijn weer terug. Nou ja, dit was Sonny Terry met Stacker Lee. Compositie die... Stockhol, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Compositie die ook wel terecht is gekomen bij mannen als Johnny Cash en Nick Cave. Dat kon je er wel aan afhoren. Mooi om dat toch eventjes weer terug te horen. En heden ten dagen ook terug te beluisteren bij een man als Marcel Vos. Die weer terug is met zijn programma Blues Power. En ook Machiavelli, ons politiek magazine, presenteert. En daartussendoor hoorde u... En dan moet ik eventjes de andere paparazzi's ook nog even bijhalen. Hoogtepunten van het Jubilee Concert. Wat werd gegeven op 25 mei 2007 in het Bimhuis in Amsterdam. Voor Piet Noordijk. En worden maar liefst een drietal stukken. En wandelen bijna alweer het programma daarmee uit. Maar ik vind dit soort dingen moet je toch gewoon even goed laten klinken. Want zo vaak vind je deze cd niet. Je hoorde. And Then Some. En dat was Piet's Groove met Piet Noordijk, Jack van Pol, Partij van Nietelson, Frans van Geest en Gijs Dijkhuizen. We hoorden ook nog beroemde parkcompositie, Gillespie-compositie, All the Things You Are. En dat was regelrecht een sensatie dat ze nog een keer op het podium stonden. Misha Mengelberg, Piet Noordijk, kwartet. Piet Noordijk, altsax, Misha Mengelberg, piano, Ruud Jacobs op bas en Han Bennink, drums. Volgens niemand minder dan Sonny Rollins waren Ruud en Han Bennink. Dat was echt een van de allerbeste ritmesecties in Europa. Kijk, als de meester dat zelf zegt, nou, dan moet het wel zo zijn. En at last hoorde je ook nog Groove and High. Wederom een Gillespie-compositie. En je hoorde Piet Noordijk, Bob Ted, Pietje Noordijk op altsax, Rick Mol op trompet, Peter Beets en Marius Beets respectievelijk piano en bas, en Joost Patochka op de drums. Is maar dat u het weet. Misschien dat Arjan Doelman deze in de non-stop wil zetten. Dan kunt u nog eens een keer soms wat fragmentjes terug beluisteren. We blijven in Nederland. 2017 was het 40 jaar geleden dat vertaler, tekstschrijver, dichter P.H. Winkels overleed. Dat was een reden voor Michiel Braam, Bo van der Graaf, Thomas Jaspers, Karel van Rijn en Anneke Zuurveen een reden om een compositie op plaat te zetten onder de titel De PH Suite. En dat bestond uit maar liefst 5 delen. We gaan luisteren naar muziek die werd geschreven door Pierre Courbois voor deze PH Suite. Hey P1 en 2, Waldheimer Light en Werk aan H. Winkels. We gaan ernaar luisteren. De cd heet 40 jaar na P. P.H. Winkels 4277, Nijmeegs schrijver, dichter, vertaler. En zijn vertalingen van het werk van Hesse, onder meer en Knut Hamsun, waren legendarisch. Ik ga eventjes de cd, want in al mijn blijdschap, niet scherp gezet. Die zetten we scherp. En ik wens u nog een hele fijne dag. Het zijn morgenmiddag, avond of nacht toe. Tot horens en wij gaan eruit met deel 2 uit de PH Winkels suite. Tot de volgende keer. Hoi!

Ja, ik werd net gebeld door een fanatieke luisteraarster. En die zei, ja, godverdomme nog een toe. Waarom die hele lange bassolo die we hoorden, die heb je niet afgekondigd. Terecht, dat moeten we dan even snel doen. Ja, namen en rugnummers. Dave Holland hoorde je. En dat was de titeltrack van een solo basplaat uit 1977. Emerald Tears. En je hoorde het titelstuk. En ook nog even de mededeling dat Dave Holland een van de hoofdgasten is op het nakende Transition Festival in Utrecht. Nou, u bent er helemaal bij. Terug naar P voor de laatste minuten. Hoi.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter.

0: De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.